0: In app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: tade se Wyclef ka pala avèk nou. Kwa yon lòs kon nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba?
2: Mobiel, het geluid van de radio A en Hunze altijd bij je?
3: Download de TuneIn app en luister overal mee.

0: weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
1: Telkens loop ik langs.

0: girls are hurrying by.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
2: Oh,

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
2: Oh, man.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

mee. Wat ik zie is alleen maar beton. Een wereld van leegte, van glas en van steen. Met als troost hier en daar een gazon. Ik hoor hier geen westen en geen pyramid.

met z'n vrouw. En die oudjes, nou ze hebben het zwaar. Ze voelen zich vreemd in dat grote gebouw. Ach, ik zie het.

nardı yordan. Tıçtık ki hısallık avtım o.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Stropers, dit is dan een nieuwe cd gemaakt door Bob de Rooij en mijn vrouw. De naam is me niet bekend.
1: Annie de Rooij. Annie.
0: Ja, Annie, natuurlijk. Ik ben natuurlijk niet gek. Dit is een gezellige cd, Pump Up the Valium, voor depressieve mensen. Een optimistisch geluid. We beginnen met Annie met een leuk begrafenisnummertje. Boppers voor de suicidalen onder ons. Waarheen, waarvoor? Ja, kom op.
1: Ja, waarheen, waarvoor, toch? Hè?
0: Ja.
1: Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Hou zo, pap. Waarvoor zijn wij hier op aard? Je moet een beetje orgelen, Bob.
0: Ja, orgelen.
1: Gorgelen.
0: Moet je dit kopje
1: even... Dan moet je wel gorgelen.
0: Ja, ik ga maar orgelen. Ga je dan zingen?
1: Ben
0: je begeleiding? Spook van opera.
1: Bob, dan moet je wel normaal doen. Dan ga ik niet echt zingen, hoor.
0: Ja, hou zingen. Wel zingen.

0: Ja, ik ben ook een mens en ik kan niet in.
1: Ze gaat liever steen gillen.
2: Dat meen.
0: Ja, kwam het aan.
1: Bob, dan gooi naar Bob, ik doe het echt nooit meer.
0: Dat doe
1: ik doe het echt nooit meer. Je zou je dood moeten schamen als ik het zelf op dit hoort. Ik ga

0: Pompap de Valie met zo'n monster.
1: Ik vond het leuk hoor.
0: Ja, het was heel leuk.
1: Maar doe wat minder agressief, als je wil.
0: Minder agressief? Ja. Zal ik, kom eens hier met die helm?
1: Blijf, je kunt die helm niet zo van over mijn nek trekken.
0: Oh, je voelt een hele krakenboffers thuis. Ja, het kan nog verder, het kan nog verder, het kan nog verder.
1: Mijn helm.
0: Ja, ga koffie trekken naar je bek. Pop is weggekomen met de...

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: gezellig hier.
1: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Maar nu weet ik...
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
4: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten... toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
3: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
5: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
3: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

0: mensen. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Astro, no.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
3: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
2: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
4: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
5: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
4: Nou, de boekingen die vliegen omhoog.
5: Oh, ja.
4: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
2: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
2: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
1: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
11: Geeft ruimte. Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Radio Drenthe.

0: één hit in Nederland. Dat was deze. Paul Edewaard en ik wil jou.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Een hele goede morgen op deze donderdag de 13e. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. TikTok Tammo die zit in ons terugblik op de Drentse Duizend. Dat heeft allemaal te maken met het Boeren Rock Festival. En de Romanese die zit in de Zweelpop Schatkist. Daarover trouwens later vanochtend nog meer, zo rond 11:15. Even gesprek natuurlijk met Harry Slinger van Drukwerk. Straks hoor je Rio van Maywood, maar eerst is hier Cheerio van Justin de Wild.

0: Zusters meewoedt met Rio.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En die staat er de hele week in het teken van, jawel, het Boerenrockfestival begint vandaag. Natuurlijk vandaag de camping die al gevuld wordt. En vanavond om 7 uur onder andere met La Fuente en de Heino's. Nou, dan heb je morgen nog een aantal artiesten. Niet tenminste, bijvoorbeeld een Suzanne en Freek. Justin de Wils, die je trouwens net hoorde, die is er dan ook morgenavond. En zaterdag dan toch wel een topavond. Met bijvoorbeeld de Outsiders Samuel Welten, Hanna May, Bukkus, Jorieke Sterken, Fleming met zijn band, maar ook deze TikTok Tammo. In dit geval ook samen met een band. En daarom vandaag TikTok Tammo hier in het overzichtje van ons terugblik op de Drentse Duizend. Jenever aan de bar. Eind vorig jaar op nummer 680 in de Drentse Duizend. Dit is TikTok Tammo.

0: volgende week dit uur met een eendagsvlieg van Paulo Eduard met Ik Wil Jou.
1: Dat geldt ook al een beetje voor deze Don Rosenbaum met Swimming Into Deep Water. Straks hoor je de Zwolse band Higo met Niet Als Vroeger, maar eerst Han van Eyck. Dit is Leef.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Het is 9:30. Tijd voor nieuws uit de regio. VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen wordt bedreigd. Ze kreeg een mail waarin stond dat ze goed op haarzelf en haar naasten moest letten. Volgens den Hollander wordt ze bedreigd omdat ze de stikstofplannen in de Tweede Kamer verdedigt. En aan de rand van natuurgebied De Onlanden is een dode das gevonden. Het dier is aangereden door een auto op een doorgaande weg. Het gaat om een jong vrouwtje dat op zoek was naar eten. En na jaren van wachten, werken en een hoop geduld kan molen De Berk in het Veenpark weer draaien. De molen is een provinciaal monument en werd in 1870 in Duitsland gebouwd. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Gert Voerman dan met het weer.
4: Het is vandaag droog en zonnig met tropische temperaturen. 33 tot 34 graden met een zwakke tot matige oostenwind. En vanavond nog lang warm. Rond zonsondergang zit die temperatuur in de buurt van de zomerse grens van 25 graden. En vannacht koelt het dan af tot 14 tot 15 graden met weinig of geen wind.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Hey Remo!
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
8: Hey Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
12: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Time Bandits op Radio Drenthe met I Am Only Shooting Love.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek in. En die staat de hele week in het teken van morgen. Want dan is het namelijk een nieuwe editie voor Zweelpop. Uitvoering 2026. Een festival wat bestaat sinds 1982. En deze week in de schatkist muziek van artiesten die meerdere keren op dat festival hebben gestaan. Dat zijn er best veel trouwens hoor. Bijvoorbeeld een Harry Slinger. 1994 solo op het podium. En morgenavond met drukwerk. En straks rond 11:15 even een gesprek hier op Radio Drenthe met Harry Slinger. Ook Rowan Hessen stond meerdere malen op Zweelpop. In 2009, 2001 en 1993. En die laatste uitvoering, die weet ik nou wel. Maar daar was ik namelijk zelf ook bij. Dus

studioproject in dit geval. Wat wel een hit opleverde voor Champagne met Rock'n'Roll Star. En daarvoor hoorde je Roanesse met Roanesse. Dus die in 1993 ook op Zwilpop stond. En dat deze toen samen met The Scene. Dat weet ik nou wel, dat was redelijk hard toen. Dit is Yves Berendsen en misschien is het tijd.

Benny Nijman. En hij weet niet hoe in 1980 was het de eerste grote hit voor Benny Nijman. We zijn toegekomen aan het eind van de eerste uur. Koffie en Keuvelt met de leukste nederpop. Tot slot Henk Westbroek en...

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammer.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op €688 miljoen. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
11: Radio A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
10: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
15: Reis weer met Golden Easin.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij.
2: Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: 1983. Een hit voor Diana Ross met Upside Down.
1: Vriendje op tombola.
0: Nou, misschien zijn we ondersteboven van de prijs die er vanochtend uitgaat. Het ging vanochtend goed, Roy, of niet?
2: Ik had een mooi prijsje te pakken. Zeker.
0: Zo waar.
2: Ja.
0: Ja.
2: Een bon om lekker een hapje te eten in Chalard.
0: Ja, en niet het minste restaurant volgens mij. Als ik, we gaan geen namen noemen, maar nee. dat is iets meer dan alleen maar een broodje kapsalon, zeg maar.
2: Ik denk dat Jan heel blij ermee is.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, heerlijk, lekker. Goed, nou ook vandaag natuurlijk nog weer. Morgen nog, zaterdag ook nog twee keer. En dan is het weer gebeurd voor dit jaar.
2: Ja, en er zitten ook een paar mooie prijzen in, volgens mij.
0: Nou, dat dacht ik. Ja, ja, ik zie sowieso nog die mooie haspel staan voor buiten.
2: Ja, dat is een dik ding, hoor.
0: Ja, dat is mooi, hè. Ja. Ik heb thuis ook zo'n ding, maar dat is ideaal. Dat is perfect. Ja. Even weer een trekken en hij rolt zich automatisch voorop. Dus,
2: dat nog eens.
0: En vooral in deze tijd. Is je wel goed te gebruiken. Goed. Hey, de vraag, zou jij me even willen stellen, Roy?
2: Zeker. Edwin van Kalker is een succesvolle sporter bij ons uit de provincie. Welke sport beoefende Edwin van Kalker?
0: De naam die zeg je wel iets, maar inderdaad, welke sport hoort daarbij?
2: Ik moest even nadenken.
0: Ja, ik ook. Ja. Goed. Nou, misschien jij ook wel, maar daarna zetten we lekker de telefoonlijn open. Kom maar door op 0592...

0: Electric Light Orchestra en dat met A Living Thing.
1: Vriendje op tombola.
0: We gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Ina. Ina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Afkomstig uit?
2: Zweelo.
0: Hoe is het op Zweel?
2: Ja, hartstikke warm en dreug. Ja,
0: nou, ook al warm nu al.
2: Nou, ik ben nog niet buiten, dus dat moet nog.
0: Nou, ik zou maar in binnen blijven als ik jou was in de gordijnen dicht houden.
2: Ja, precies.
0: Tenminste, dat heb ik thuis wel. Ik hou overdag de gordijnen dicht en dan is het nog redelijk te doen.
2: Ja, maar dat doen wij ook wel. Want we hebben vanaf 12 uur de hele middag de zon op de kamer staan. Dus,
0: Ja.
2: Anders kun je de zon helemaal niet meer wezen.
0: Ik had vorige week een keer 28 graden in huis. En ik denk, dat was echt niet normaal meer. En als de zon er is, dan doe ik de raam mee op. En dan zet ik de ventilator aan, probeer je deur te waaien. Maar niks aan.
2: Nee hoor, maar ik zeg ook, mag van mij wel warm water regen.
0: Ja, en liefst een hele bult.
2: Ja, precies, precies.
0: Ja. Nou ja, morgen nog even nog en dan wordt het weer wat beter, hè? Dat scheelt
2: ook. Ja, gelukkig wel, ja.
0: Wat wil je doen vanmorgen?
2: Ik moet straks een boodschap gaan doen.
0: Oh, doe je dit altijd elke dag of doe je het één keer in de week de hele veurhard?
2: Nou, dat hangt er vanaf of we zitten kregen of ik zin heb, is het ook natuurlijk nog.
0: Ja, maar jij zult ook even eten op bord moeten hebben, of niet?
2: Nou, dat is er altijd wel.
0: Dat is er altijd wel, hè?
2: Jawel.
0: Je hebt altijd wel een diefriesje vol.
2: Precies, kijk, dat bedoel ik.
0: Zo werkt dat voor jezelf.
2: Ja hoor.
0: Hey, Ida, de vraag stelt Edwin van Kalkar, een succesvolle sporter bij ons in de provincie. Die naam zegt iedereen wel wat. Maar wat voor sport had hij dan uiteindelijk?
2: Hij was bobsleer.
0: Hopzakee. Hij was trouwens meer dan bobsleer alleenig. Hij was ook nog een keer een atleet.
2: Ja, hij was een atleet, ja.
0: Ja, want hij heeft gymnastiek, tennis en atletiek had hij dan. Want ik heb ze even zien Wikipedia erbij pakt. Draad en,
2: ja, tuurlijk.
0: Hij begon ooit in Assen bij AC 61. En op dit moment inderdaad is hij technisch directeur van de schaatskoepel Icegate. Met een aantal professionele teams erin. Dus nou, hij is goed bezig.
3: Sportiever dan ik.
2: Ja, ja. Zeker weten. Ja.
0: Dat dacht ik. Ja. Nou, en hij heeft er altijd mooi kool weer bij zijn bobsleden.
2: Ja, nou, ik wil alleen met hem ruilen. Ik wil alleen naar de ijsbaan toe.
0: Ja, dat dacht ik, ja. Nou, Ina, we kunnen een tientje overmaken richting Zweel.
2: Nou, nee joh.
0: Nee?
2: Ooit is een balletje uit.
0: Och. Ah, Roy is er weer blinde met, hè? Echt waar.
3: Zal bij de automaat ook eens een slinger eraan geven?
0: Nou, doe eens even.
2: Ja, doe eens.
0: Ik ben benieuwd.
2: En van de waterslang eruit komt, dat is helemaal mooi.
0: Oh, mooi.
2: En die kunnen we wel gebruiken, ja, zei je.
0: Ja. Ja, nee, klopt. Dat is inderdaad hartstikke mooi ervoor.
2: Ja.
3: En groen-geel ballagie.
0: Dat is hem king. Ach.
3: De kleuren zeggen niks, hè?
0: Nee, dat zegt helemaal niks.
2: Nee,
0: ja. Dat, meestal de favoriete kleuren van David van de Spoel hoor ik wel eens, maar dat zegt dan inderdaad helemaal niks.
3: Dat is ook van die hele kleine.
2: Dat is bij ons rood zwart, hè?
3: Het is een klein prijsje, maar het is heel wel lekker.
2: Ja.
3: En RTV Drenthe bidon.
0: Ach, een bidon. Nou.
2: Geweldig.
0: En ook die kan
2: me
0: heel goed.
2: Ik heb nog water genoeg bij me.
0: Hey. Nou, je heeft altijd water bij je. Mooi zo.
2: Ja, precies.
0: Hey, Ina, blijf nog even in de lijn. We gaan het ding iemand naar je opsturen. En ik wens je een hele fijne dag. En hou het hoofd
2: cool,
0: hè.
2: Ja, jullie ook, hè.
0: Mooi zo. Doei.
2: Doei. Doei.

Elvis Presley. En Viva Las Vegas. Joe Cocker had meestal een hit met een cover. Bijvoorbeeld With a Little Help from My Friends. Maar ook deze, het origineel is natuurlijk van The Loving Spoonful, in de tijd geschreven door John Sebastian. En Joe Cocker maakte er ook een hit van. Hij was trouwens niet de enige hoor. Quincy Jones deed bijvoorbeeld ook. Dit is Summer in the City. Straks trouwens het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe.

0: ik verveel me.
1: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
0: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
1: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
0: Pret voor de hele familie.
1: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
1: In Hoogeveen.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Tse, zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Het is exact 10:30. Roy nu met het nieuws uit de regio.
6: VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen wordt bedreigd. Dat heeft volgens haar te maken met het verdedigen van stikstofplannen in de Tweede Kamer. Den Hollander kreeg onlangs een mail waarin stond dat ze goed op haarzelf en haar naasten moest letten. Het Kamerlid zegt dat de bedreiging uit de hoek van de Drentse boerengemeenschap komt. Den Hollander laat weten geschrokken te zijn, maar gaat gewoon door met haar werk. Tientallen trekkers reden gisteravond mee met een boerenprotest. Met veel omgekeerde vlaggen reed een stoet van Nijenveen richting Meppel. Daar verzamelden zich aan het einde van de avond zo'n 250 trekkers, zeggen betrokkenen. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze moeten uitstoot drastisch naar beneden en komen er stikstofarme zones rond Natura 2000-gebieden. Vele tienduizenden mensen in Drenthe keken gisteravond omhoog voor de gedeeltelijke zonsverduistering. Ook bij Astron op het Dwingeldeveld konden mensen terecht. Om 8:11 was de zon voor 90% verduisterd. Bezoekers genoten ervan.
7: Mooi man, dit is echt vet is dit.
8: Mevrouw, cool. Mag ik een plaatje?
9: Ja, heel cool.
10: Ja, prachtig, maar alleen geen brilletje. Die hebben geleend van andere mensen hier.
11: Het is gezellig om met iedereen hier om je heen die hetzelfde meemaakt. Dat is gewoon heel mooi.
12: Had je verwacht dat het zo druk zou zijn toen je hier kwam?
7: Nou, ik had wel verwacht dat er meer dan 10 zou zijn. Maar hoeveel er nu zijn? 1000 of zo, weet ik veel.
6: Nou, het waren er iets meer. De zonsverduistering bij Astron trok zo'n 5000 bezoekers. Eigenlijk wat te veel, zegt Tammo-Jan Dijkma van Astron.
13: Het is een beetje uit de hand gelopen. Ik weet niet of ik blij moet zijn. Ik ben blij dat het afgelopen is. Ik ben blij dat er geen ongelukken gebeurd zijn vooral. De volgende keer gaan we dit zeker anders organiseren. We zijn verrast door het enorme aantal.
6: Ja, die volgende keer, dat is trouwens pas in 2081, nog even geduld hebben. Ook op andere plekken op het Dwingeldeveld was het druk. Staatsbosbeheer schat dat er naast die 5000 mensen bij Astron nog eens zo'n 2000 mensen waren. En aan de rand van natuurgebied De Onlanden is een dode das gevonden. Het dier is aangereden door een auto. Het gaat volgens boswachter Bart Swiers van Natuurmonument om een jong vrouwtje dat op zoek was naar eten. Door het droge weer is de grond hard en kunnen dassen moeilijk hun normale eten vinden. Daarom steken ze vaker de weg over. De boswachter zegt dat dit ook consequenties heeft voor de dassenpopulatie in Noord-Nederland. Deze das zou op zoek gaan naar een nieuwe burcht en een nieuw territorium om een gezin te stichten. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: Dankjewel, Roy. Gert Voerman dan met het weer.
14: Het is vandaag droog en zonnig met tropische temperaturen 33 tot 34 graden met een zwakke tot matige oostenwind. En vanavond nog lang warm. Rond zonsondergang zit die temperatuur in de buurt van de zomerse grens van 25 graden. En vannacht koelt het dan af tot 14 tot 15 graden met weinig of geen wind.
15: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Hij is onderweg.
15: Wie?
16: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
15: Top. Koffietje, ik trakteer.
16: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
21: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
20: En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
22: Mam,
0: Waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
23: geeft ruimte.
24: Ik doe het voor gezonde nieren.
25: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
26: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
27: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
28: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
29: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: De Venise.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is 8 minuten overal wel voor Robert. Die is vanavond voor ons op Chuck redelijk in de buurt hier in Assen. En dat wel bij een sportief evenement. Nou, ik zou zeggen, Robert, druk een punt.
3: Wat zeg je allemaal voor gekkerij?
0: Druk een punt.
3: Nou, ja, ik word hier op een hele bijzondere manier aangekeken op dit moment. Er zit een hele groep dames achter de camera te trekken en te pielden. En die zijn heel benieuwd hoe dat allemaal werkt. Maar goed, dus we maar hopen dat dat goed komt. Voor de camera staat ook twee dames, Jolanda en Anja in dit geval. En die staan ook te popelen om wat te vertellen. Want ja, waar iedereen vakantie heeft en met de beentjes omhoog gaat, helemaal met het warme weer, doet ze dat bij de hockeyvereniging in Assen net even aan deze dag. Want het is hier een bezige bedoeling, Jolanda. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja. Wat is er allemaal aan de hand?
4: Ja, wij hebben elk jaar aan de laatste week van de schoolvakantie, van de basisscholen, hebben wij een hockey-driedaagse. Die begint dinsdagochtend en die eindigt voor heel veel kinderen op donderdagmiddag met een afsluitende barbecue. En er zijn een aantal kinderen die nog mogen blijven overnachten. En die gaan
3: spannend.
4: Ja, dat is heel spannend en heel leuk. En dan vrijdag gaan die dan naar huis.
3: Ja.
4: En dan is het hockey, sport, spel en vooral de fun.
3: Precies, want het is niet alleen maar hockey, hè. Ik zie daar achter de camera een groot springkussen staan. Ja. Ook voor de allerjongsten is er van alles te doen.
4: Ja.
3: En het lol-element dag hier doen.
4: Ja, daar gaat het vooral om. We hebben ook aan de andere kant van het pand nog een waterbaan staan. Nou ja, wat wil je nog meer? Dus ja, op een of andere manier, het is altijd de laatste week van de schoolvakanties. Het is elke week, elk jaar anders. En elk jaar hebben we mooi weer.
3: Ja.
4: Dat is bizar.
3: Ja, is dat zo?
4: Ja, vorig jaar ook was het ook bloedheet. En dan waren we een week later.
3: Ik ben een second opinion of journalist, dus ik wil die second opinion vragen. Gelukkig als die het aan. Ja, is dat zo? Is het altijd mooi weer?
5: Klopt, altijd. Ja.
3: Hoe kan dat? Ongeluk.
5: Ja, geluk. Geen idee. We hebben de afgelopen jaren zoveel wisselende weken gehad. Altijd één dag snik heet.
3: Yeah.
5: Ja.
3: Hé, hey, en ik begreep al, jij gaat een stokje overnemen van Jolanda eigenlijk.
5: Nou, ik heb...
3: Beetje.
5: Ja, we zijn met 5 mannen volledige organisatie volwassenen. Waarbij we in het voorjaar altijd al dit doen.
3: Yeah.
5: En ja, Jolanda zit in de algemene organisatie. En ik doe nu voor het tweede jaar de algehele coördinatie. Ja. En daar heb ik het op je overgenomen.
3: Ja, nou, mooi. En ging dat goed?
5: Gaat supergoed. Ja, klopt. Nee, waar we het allermeest trots op zijn, is dat we nu trainers op het veld hebben staan. We hebben een begeleidingsteam van 26 jongeren.
3: Nu, hier.
5: Nu, hier, ja. Vandaag.
3: Dat bent de pagenshirt, geloof ik, hè?
5: Dat bent de pagenshirt, inderdaad. En dat zijn allemaal jeugdleden van onze eigen club. Die ook als kind hebben meegedaan aan de hockey-driedaagse. Hoe fantastisch. Daar mogen we zo trots op zijn. Ja, dus,
3: het is ook een kweekvijver eigenlijk.
5: Het is ook een kweekvijver. Want je merkt ook dat de jeugd hier heel veel van leert. Ja.
3: Nou, er loopt een paar. Ik kan misschien straks wel even naar beneden rennen om dat nog even aan ze te vragen. Maar dit is dus de laatste dag, als ik goed begreep.
4: Ja, dat klopt.
3: Straks is de barbecue.
4: Ja, vanmiddag hebben we een afsluitend
3: barbecue.
4: Ja, je bent eigenlijk te vroeg. Ja, maar die begint laat, want we hebben daarvoor nog, wordt er nog aan ouders een clinic gegeven door een van onze trainers. En daarna is er nog een oude kindtoernooi, dus dan mogen de ouders met hun kind tegen een andere ouder met hun kind spelen.
3: Ja. En zo vertel jij net al aan jou, hè, dat het, nou ja, de vooral dames zie ik in de paarse shirts, dat die zelf ook ooit bij dit toernooi begund bent. Want het levert je dus ook echt wat op, zo'n 3 daags.
4: Ja. En vooral, en mensen en de kinderen krijgen direct ook het vrijwilligers. En een vereniging is één. En, ja. En dat je het samen doet, dat krijgen ze wel direct mee.
3: Ja, hoe zit dat? Vereniging over het algemeen hebben gewoon last van teruglopende leden. Aantal vrijwilligers vinden is altijd lastig. Hoe is dat hier?
4: Nou, dat is hier ook zo. Alleen als je het wel vanaf kind af aan met de paplepel meegeeft, wordt het wel makkelijker van. Ja.
3: Daar is het ook een beetje voor bedoeld.
4: Nou, daar is het niet echt voor bedoeld, maar je ziet wel...
3: Mooi meegenomen.
4: Het is mooi meegenomen. Kijk, het mooiste is, ik kan als voorbeeld geven mijn dochter. Die heeft hier jaren aan meegedaan als deelnemer. En is nu al een aantal jaren begeleider hier.
3: Ja.
4: Dus hoe mooi is dat om te zien dat je eigen kind dat ook doet.
3: Ja, die loopt net met een Engelse vlag rond. Ik denk, dat ging niet helemaal goed, maar dat heeft ook met het spel te maken. Hè?
4: Ja, klopt. We hebben de oudste jeugd, we hebben allemaal kleine teampjes. Die doen wedstrijdjes tegen elkaar. En dit jaar zijn bij de oudste jeugd zijn de top 10 landen van het WK ook uitgekozen. Van de hockeyers.
3: Ja.
4: Ja, en Engeland hoort daar ook bij. Nederland natuurlijk ook. Hè? Die loopt hier ook rond.
3: Iedereen Nederland wezen of valt dat wel mee?
5: Dit jaar wel. Want ja, het is natuurlijk WK hockey in Nederland. Daarom lopen ook alle kinderen in het fel oranje. Want van het weekend gaan we met de hele club, nou een heel club, met 200 man vanuit de club gaan wij met z'n allen naar het WK hockey. Dan is het de bedoeling dat de kinderen ook allemaal daar heerlijk op de tribune zitten in dit mooie shirt.
3: Ja, dan is het hoop natuurlijk op de zegen.
5: Zeker, ja.
3: En jullie zat niet liggen aan het jeuken?
4: Nee, zeker niet. Nee. Ja, ze hebben, afgelopen jaar hebben de dames ook weer de Pro League gewonnen. En ze zijn natuurlijk allebei Olympisch kampioen, ja. De teams. Dus ja,
5: iedereen wil Nederland
4: moet,
5: zijn.
4: Het moet zo, het moet gewoon.
3: Ik ren nog even gewoon naar beneden toe en dan vraag ik nog even een paar dames in het paars. Want die hebben dus even de trap af. Achter de camera langs loop ik even de tribune naar beneden toe. Even kijken of het allemaal klopt wat Jolanda en Anja roepen. En ik zie hier drie dames, Marit en Berber. Kijk, Berber, maar goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Ah, ja, je hebt net een mond vol met koek of fruit. Wilt een beetje?
1: Zeker.
3: Is dat doen met weer?
1: Een beetje.
3: Oké. Okay. En nou vertelden jouw collega's dat boom net dat jij ook ooit zelf meegedaan hebt met dit toernooi als jongeling of deze drie dagen.
1: Zeker. Ik heb wel 10 keer meegedaan. Ik heb er maar eentje gemist, helemaal aan het begin. Toen was ik te jong.
3: En toen was jij om. Toen dacht je nou, ik ga zelf ook meedoen.
1: Ja, dat dacht ik. Ja.
3: Werkt dat voor je collega's ook een beetje zo, of niet? Je knikt.
6: Zeker, ja. Ik heb ook heel vaak meegedaan.
3: En toen dacht je nou, ik wil ook mijn steentje bijdragen en ik ga helpen.
6: Ja, klopt. Ja.
3: Wat is nou het leukste van deze drie dagen?
6: Gewoon de gezelligheid met alle kinderen, spelen. Ja, dat is een beetje.
3: De barbecue straks aan het einde.
6: Ja, ook leuk. Ja.
3: Jullie bleven ook logeren, dat wordt ook nog een gekkenhuis, begreep ik?
7: Ja, zeker. Dat is ook altijd leuk in de avond.
3: Dat geloof ik. Ja, vertel eens, wat gebeurt er allemaal?
7: Nou,
3: maar kan dat eigenlijk niet op de radio?
7: Jawel, kan wel. We zijn ook heel sportief bezig. Dus in de avond, twee jaar geleden, waren we om 4 uur nog wel aan het voetballen op het veld. Ook voetbal natuurlijk. En ook.
3: S'nachts?
7: Ja. Ja, kan gebeuren.
3: Ja, nee, dat
7: kan. Ze allemaal heel netjes op bed en dan
3: 2 uur slapen en dan de volgende dag
7: weer leuke muziek aan, dus.
3: Hoppakee.
7: Ja, precies.
3: En dan, wanneer moeten jullie allemaal weer naar school?
7: Ik nu opleiding 1 september, maar de rest allemaal 17 augustus weer gegaan.
3: Okay, oh, dat duurt nog even.
7: Ja, na deze week.
3: Nou, in ieder geval nog een heel fijne dag hier vandaag. Het gaat heel laat worden hier, Wim. Dat hoor ik wel op de hockeyvelden van Assen. En dat WK, dat zit eraan te komen. En de stemming hier zal er in ieder geval niet liggen.
0: Dankjewel, Robert.

0: 26 september aanstaande. Deze op redelijk in de buurt. Net even over de grens in Lingen. Deze Nena en 99 Luftballons.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, Roy, we gaan het er toch even over hebben. Dus natuurlijk over het feestje van gisteravond, de Eclipse. En jij had geen brilletje, geloof ik. Ik had ook geen brilletje. Dat soort dingen, daar moet je, kom ik altijd veel te laat achter. En ik hoorde jou vanochtend ook zeggen, toen uiteindelijk het moment suprême was, toen dacht ik van, had ik misschien dan toch maar zo'n ding?
2: Ja, toch wel. Maar ik zag op een gegeven moment ook wel mensen voor mijn huis staan, dus stonden te kijken. Dus ik dacht, wat gebeurt er allemaal? Blijkbaar werd het ook geprojecteerd op mijn container die voor het huis stond. En daar kon je dus soort van die halve maandjes op zien. Dus ik heb het soort van indirect nog een heel klein beetje gekeken.
0: Ik heb het met een vergiet dus gedaan. Ik zag heel veel filmpjes op mijn social media voorbij komen met, je kunt een doosje maken en dan zilverpapier erop,
2: camera,
0: een heel klein gaatje maken. Ja, zoiets. En ik zag ook inderdaad met het vergiet. Ik denk, nou, dat gaat echt niet werken, want uiteindelijk wat je dus doet, al die gaatjes, daar komt gewoon het licht doorheen. Ja. En je ziet alleen maar op een wit vel papier al die rondjes van al de gaatjes.
2: Dat
0: en toch, op een gegeven moment, komt er dus toch een maandje in.
2: Het werkt, hè?
0: Het werkt dus echt.
2: Ik zag ook een foto die je had gemaakt.
0: Ja.
2: Er inderdaad uit zoals je het zou verwachten. Ja.
0: Wonderlijk.
2: Ja, mooi.
0: Dus, nou ja, de volgende keer, dat wordt hem niet. Ik geloof dat je trouwens volgend jaar 2 augustus... Noord-Spanje en... of nee, Zuid-Spanje en Noord-Frankrijk... Ja. Is er ook weer een.
2: Een gedeeltelijke dan.
0: Ja, ja. Nee, een volledige.
2: Ook weer
0: een
2: volledige. Oh.
0: Ja, dan zou je dus nou, als je in die tijd naar Marokko bijvoorbeeld op vakantie wil... Ja. Dan kun je dat mooi even meepikken.
2: Nou, ik moet onthouden, want 2081, dat wordt...
0: Ik denk niet dat het er gaat worden.
2: Ja, dan ben ik bijna 100. Wow, ja. Wie weet.
0: Nou, ik zal niet zo oud ik dan ben. Goed. Ik hoorde trouwens wel gisteren... Ik zag op social media ook nog weer wat dingetjes voorbij komen. Eén wil ik je toch even niet onthouden. Dat is, ik zal geen namen noemen. Peter heet hij. Die is dat een beetje sceptisch, zeg maar, over de zonsverduisteringen. Die zegt van alle eclipsen, zonsverduisteringen en maansverduisteringen... Die zijn kunstmatig, zegt hij. Ze zijn te chaotisch om natuurlijk te zijn... en worden gemaakt met elektromagnetische DEW-lasers... vanaf nabij Bagdad en Atlantis. Waarschijnlijk tussen Cuba, Noord-Afrika en Europa in de Atlantische Oceaan.
2: Nou.
0: Ik denk, hoe deden ze dat 400 jaar geleden dan?
2: Ja, er zijn natuurlijk altijd wel mensen die hier weer iets geks in zien. Ik kwam mezelf ook al van dat ze berichtjes tegen... Dat die brillen ook zijn om ons... een soort van te hersenspoelen.
0: Aan te sturen en zo van bovenaf. Goed zo. Hey, en dan gaan we even hebben over meneer Xavi. Ik had het gisteren met Milko over. Toen hadden wij het over die andere meneer die dan...
2: is zijn naam alweer kwijt.
0: Martinez,
2: ja.
0: Die zou de bondscoach worden, ook een Spanjaard. Het is een ander Spanjaard geworden.
2: Xavi Hernandez.
0: Wel verrassend, toch? Dat was die iemand die ik op mijn radar had.
2: Nee, ik heb die dat ook redelijk snel is gegaan wel. Hij is ook al, wanneer was hij vandaag trainer? Ook al 2 jaar geleden of zo, dus hij zit ook een tijdje thuis.
0: Bij Barcelona, daarvoor zat hij volgens mij in Saudi-Arabië.
2: Ja, Qatar volgens mij.
0: Of Qatar heeft hij nog gezeten?
2: Nou, hij heeft bij Barcelona een paar jaar gezeten, wel kampioen geworden, maar Europees niet zo heel veel gedaan. Het is natuurlijk een...

0: Een gigantische voetballer.
1: Absoluut.
0: Hij speelde denk ik in een van de beste elftallen ooit.
1: Met al die passes die hij gaf, was smullen.
0: Ja, met Iniesta erbij, Messi voorin. Dat was natuurlijk echt een geweldig elftal. Maar ja, een goed paard maakt nog geen goede ruiter.
1: En wat ik nu wel bijzonder vind, is dat dus een Spanjaard moet de Hollandse school terugbrengen.
0: Ja, zeker.
1: Dat is toch weer een dingetje?
0: Ja.
1: Of niet?
0: Ja, dat is wel grappig. Ja, want de Hollandse school is natuurlijk ooit vanuit de jaren 70... met Cruijff en Michels naar Spanje gegaan.
1: Ja.
0: Daar hebben de Spanjaarden misschien wel geperfectioneerd.
1: Ja, en Adek Xavi die heeft nog Van Gaal die heeft hem laten debuteren. Ja. En hij is kampioen geworden onder Frank Rijkaard.
0: Ja, klopt. Met Rijkaard heeft hij ook gespeeld. Inderdaad. Nou, en Pep Guardiola is natuurlijk ook een grote adept van de Hollandse school. Dus
1: ja.
0: Er zit heel veel Hollands voetbal in die man. Dus ik ben heel benieuwd hoe die dat... Maar er komt wel iemand in die kleedkamer. Hè. Kijk, hij heeft dan misschien... Niet, kijk, bondscoach is nog weer wat anders dan clubcoach zijn.
1: Ja, ja.
0: Maar het is wel, als daar de kleedkamer open gaat. En er zitten natuurlijk heel veel verdetten bij Oranje. Maar als dan zo iemand als Xavi binnenkomt die alles heeft gewonnen. Wat
1: je een beetje nederig van, denk ik.
0: Oh, ja. Ja, komt een grote meneer binnen, figuurlijk dan. Want letterlijk is hij niet zo heel groot.
1: Het is natuurlijk wel bijzonder dat iemand die in 2010 Oranje van de titel af heeft gehouden.
0: Ons
1: nu aan de titel moet helpen.
0: Ja, ja? Ja, prima toch? Als het hem lukt.
1: Ja, mooi zijn. Goed. Ja, dat gaat beleven. Mooi zo. Het is al bijna 11 uur hier. Koffie en Keuvel op Radio Rinte. Straks natuurlijk nog een uurtje. En daarin ga ik praten met Wilco. Hij is van de organisatie van de Platenbeurs. Komende zondag in Ortvelte. En ook nog een gesprek met je wel Harry Slinger van Drukwerk. Maar eerst is hier Wax. And the Bridge to Your Heart.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
8: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
15: En hoe was het bij het ING servicepunt?
16: Hij is onderweg.
15: Wie?
16: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
15: Top. Koffietje, ik trakteer.
16: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Download de app of ga naar goldenesim.com.
14: Rijs slim met Golden eSIM.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Creon.
10: magazijnen.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
18: vakantie.
11: ANWB en gaan.

Touring Get Stuff was bijvoorbeeld ook een hit van hem. Maar deze was al even iets eerder. Billy Ocean and Love Really Hurts Without You. Nog een uurtje koffie en keuvel. Met straks rond 11:45 gesprek met Harry Slinger van Drukwerk, die morgen optreedt op Zweelpop. En straks even gesprek met de organisatie van een mooie platenmarkt bij het QB en Blizzard.

0: stukje ochtendgymziek samen met Olivia Newton-John en Let's Get Physical.
1: Op stap in Drenthe.
0: Hij loopt zo mooi tegen het weekend en dan pakken wij altijd even de agenda erbij. En ons oog viel op wel een prachtige mooie platenmarkt. En dat ook een keer op een prachtige mooie locatie. Namelijk in Groot bij het QB and the Blizzards Museum. En daarvoor nu aan de telefoon Wilco de Bruin. Wilco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent afkomstig van Faria World in dit geval. Dus die naam zeg ik even één keer en daarna ook niet weer. Dus dan weet je dat. En jullie doen het samen met QB and the Blizzards Museum wel op een bijzondere plek, hè?
2: Ja, zeker. Ja, in Gollo. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. QB and the Blizzards. Hè, die komen daar natuurlijk vandaan, hè, de oorsprong. Ja, en dan de platenbeurs erbij. Dat is een hele mooie combinatie.
0: Ja, in Blues Village in dit geval. En dan denk je, oké, we hebben daar een prachtig mooie locatie. We zetten een paar kraampjes neer. Het is meer dan dat, geloof ik, hè?
2: Ja, het is veel meer dan dat. We doen het nou voor een aantal jaren al. Het wordt steeds groter en bekender. En mensen komen uit de Eindhoven-omgeving. Die komen allemaal op de platenbeurs af. Ja, er staat 180 meter aan LP's. Dus het zijn niet meer een paar kraampjes.
0: Wacht even, 180 meter zeg je, hè? En dan, snelle rekensom, dan heel veel duizend.
2: Ja, zeker. Meer dan 100.000 platen en cd's zijn aanwezig.
0: Ja, je hebt platen dus, maar ook cd's. Want ik heb ooit in een jeugdige onbezonderheid al mijn platen weggegooid. En vervolgens heb ik nog wel een paar kistjes met cd's over. Is het ook handig dat ik die bewaar voor later? Of?
2: Altijd bewaren. Ja, altijd bewaren. Want ja, natuurlijk. Want het is natuurlijk een stukje nostalgie. Het is altijd weer leuk om er doorheen te bladeren. En je ziet het vaak, hè, aan de platen zijn we helemaal terug.
0: Ja, klopt. Ja, ja, als ik dat allemaal had geweten. Hè?
2: Ja, maar dat geldt voor alles, hè. Ja, maar de cd die komt ook weer terug. Steeds meer jongelui zijn het zilveren schijfje aan het kopen.
0: Ja, en zelfs een cassettebandje zag ik.
2: Ja, dat is wel kleiner. Dat is een beetje niche. Okay. Daar zie ik geen grote revival van.
0: Nee, geldt dat ook voor de mini-discus? Want die heb ik ook nog wel ergens liggen.
2: Nee, gewoon
0: wegdoen. Oké, gelukkig maar weer. Hey, natuurlijk, je hebt prachtig nieuw en oud, alles is daar. Ik denk toch wel dat je bijzondere exemplaren daar kunt vinden, hè?
2: Ja, zeker. De zogenaamde pareltjes. Hè. Ja. Ik bedoel, het zijn heel veel betaalbare platen. Maar je hebt natuurlijk wel altijd wel een paar unieke stukken die er hangen. Waar je al jaren naar op zoek bent. Of die je altijd ziet, ja, op je verlanglijstje staan.
0: Ja, ik begreep ook dat het QB and the Blizzards Museum, waar jullie samen mee doen, ook nog bijzondere uitvoeringen heeft.
2: Ja, die hebben ook altijd alles wat met QB te maken heeft. Mooie merchandise. Die hebben zelfs nog wat vinyl of cd-uitgaven, hebben zij. Ja. Speciale opnames. Ja, daar kun je zeker ook heel erg goed terecht, hoor.
0: Ja, ik zag iets van Grollo Blues inderdaad. Een live dubbel LP-cd van QB in the Business. En natuurlijk ook Kurt Bruusma met zijn boek Somebody Will Know Someday. Dus QB staat wel een beetje centraal, maar het is allemaal te kust en te keur volgens mij, hè?
2: Ja, QB staat centraal. Het museum staat natuurlijk centraal. Mm-hmm. Maar het loopt van QB Museum tot aan Café Hofstegen, daar loopt het helemaal heen. En daar staan echt van Lana de Rey, Taylor Swift, de Arctic Monkeys, alle moderne groepen. Maar ook de oude rockers, de Toto, de Beatles of de Stones, noem maar op, Fleetwood Mac, ja. Voor de jongelui.
0: Mooi. Het is gratis parkeren daar. Dat kan op het grasveld dan bij Café Hofstegen of bij Gerry aan de Hoofdstraat al daar.
2: Ja.
0: 180 meter aan muziek en memorabilia, wat daar allemaal is. Hoe laat begint het precies zondag?
2: Ja, om 10:00. En meestal zie je de eerste mensen al struinen om 9:30. Maar om 10:00 beginnen we officieel. En dan tot 5:00.
0: Dat gaat vaak zo, hè, dat mensen van tevoren, want die willen natuurlijk de pareltjes hebben, hè?
2: Ja, klopt. Liefst zouden ze nog de deksels van de bakken aftrekken om als eerste te kunnen kijken.
0: Mooi zo. Goed, kom zondag. En tot slot, ik denk volgens mij, je hebt ook naar de weersverwachting gekeken, wordt zondag een ideale dag. Het is wel goed dat je het morgen niet hebt, hè?
2: Ja. Het is natuurlijk, tegen het weer kun je niet vechten. Nee. Alleen zondag wordt het wel heerlijk weer. De standouders komen ook van eind en ver uit Nederland, België, Duitsland. Dus ja, dan hoop je ook altijd dat het een goede dag is. En voor de bezoekers ook zeker. En af en toe even een terrasje pakken om er rustig verder te kunnen struinen door de bakken.
0: Oh, heerlijk. En ook natuurlijk het museum nog even kunnen bezoeken. Komende zondag dus om 10:00 begint het. Duurt 1:05 gratis te bezoeken in Grollo. Een mooie uitgebreide platenmarkt. Wilco, dank je.
2: Dank je wel.
0: Yo. En natuurlijk hier muziek van QB and the Blizzards op Radio Drenthe. To the window of my eyes.
3: Podcast, I think.

0: smile.
1: Window of my eyes, Chewie in the Blizzards. En ik riep het net al even in mijn enthousiasme terwijl de microfoon erover stond. We gaan het even over de podcast hebben, Roy, want die is er, hè?
2: Ja, ik heb 2021 een mooie podcast, al zeg ik het zelf, een mooie podcast gemaakt over het leven van Harry Musquet. Het jaar was hij 10 jaar dood en hij zou 80 zijn geworden. Dus een mooie serie met heel veel muziekfragmenten en prachtige verhalen van onder meer Erwin Java, Johan Derksen. Ik heb zo'n beetje iedereen toe gesproken. En ook zijn vrouw komt er ook in aan het woord. Dus dat zijn hele mooie inkijkjes in het leven van Musquet.
1: Die vinden we nog op onze website of op
2: en ook op Spotify. Als je zoekt Harry de Verdrenten, dan vind je hem wel.
1: Hartstikke goed, mooi zo. Waarvan akte. Nou, het is er volgens mij weer voor. Oftewel, topless in Toenen. Dit is Jan-Henk de Groot en de mama van Michel.
3: Michel was een jonkje bij ons in de stroot. Kast van een hoes en beste lap grond. Hij kwam wel eens aan, het was gewoon kameroen.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
4: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Het is even over half 12. Roy nu met het nieuws uit de regio.
7: VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen wordt bedreigd. Dat heeft volgens haar te maken met het verdedigen van stikstofplannen in de Tweede Kamer. Den Hollander kreeg onlangs een mail waarin stond dat ze goed op haarzelf en haar naaste moest letten. Het Kamerlid zegt dat de bedreiging uit de hoek van de Drentse boerengemeenschap komt. Den Hollander laat weten geschrokken te zijn, maar gaat gewoon door met haar werk. Tientallen trekkers reden gisteravond mee met een boerenprotest. Met veel omgekeerde vlaggen reed een stoet van Nijenveen richting Meppel. Daar verzamelden zich aan het einde van de avond zo'n 250 trekkers, zeggen betrokkenen. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze moeten uitstoot drastisch naar beneden. Er komen stikstofarme zones rond het Natura 2000 gebieden. Veel mensen in Drenthe keken gisteravond omhoog voor de gedeeltelijke zonsverduistering. Ook bij Astron op het Dwingeldeveld konden mensen terecht. Om 8:11 was de zon voor 90% verduisterd. Bezoekers genoten ervan.
8: Mooi man, dit is echt vet is dit.
9: Mevrouw, mag ik een plaatje?
10: Ja, heel cool.
11: Ja, prachtig, maar alleen geen brilletje. Dus die hebben we geleend van andere mensen hier.
12: Het is gezellig om met iedereen hier om je heen die hetzelfde meemaakt. Dat is gewoon heel mooi.
13: Had je verwacht dat het zo druk zou zijn toen je hier kwam?
8: Nou, ik had wel verwacht dat er meer dan 10 zou zijn. Maar hoeveel er nu zijn? 1000 of zo, weet ik veel.
7: Nou, het waren er iets meer. De zonsverduistering kijken bij Astron trok zo'n 5000 bezoekers. Eigenlijk wat te veel, zegt Tammo-Jan Dijkema van Astron.
14: Het is een beetje uit de hand gelopen. Ik weet niet of ik blij moet zijn. Ik ben blij dat het afgelopen is. Ik ben blij dat er geen ongelukken gebeurd zijn vooral. De volgende keer gaan we dit zeker anders organiseren. We zijn verrast door het enorme aantal.
7: Ja, de volgende vergelijkbare zonsverduistering is pas in 2081. En aan de rand van natuurgebied De Onlanden is een dode das gevonden. Het dier is aangereden door een auto. Het gaat volgens boswachter Bart Swiers van Natuurmonumenten om een jong vrouwtje dat op zoek was naar eten. Door het droge weer is de grond hard en kunnen dassen moeilijk hun normale eten vinden. Daarom steken ze vaker de weg over. De boswachter zegt dat dit ook consequenties heeft voor de dassenpopulatie in Noord-Nederland. Deze das zou op zoek gaan naar een nieuwe burcht en een nieuw territorium om een gezin te stichten. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website en natuurlijk ook in de app.
6: Dankjewel Roy. Ger Voerman met het weer.
15: Het is vandaag droog en zonnig met tropische temperaturen 33 tot 34 graden... met een zwakke tot matige oostenwind. En vanavond nog lang warm. Rond zonsondergang zit die temperatuur in de buurt van de zomerse grens van 25 graden. En vannacht koelt het dan af tot 14 tot 15 graden met weinig of geen wind.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
19: geeft ruimte.
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
22: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.

je voor 10 euro. Of voor de verrassingsprijs. Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Love Somebody was dat van Morgan Wallen.
1: Op stap in Drenthe.
0: Het is 11:15. We keken even in de agenda en zagen wij daar niet morgenavond weer een nieuwe editie van Zweelpop verschijnen. Nou, een prachtig mooi festival met een historie die teruggaat naar 1982. En morgen dus weer de editie 2026 met weer een mooie line-up erbij. Waaronder ook drukwerk. En ik heb nu Harry Slinger aan de telefoon. Harry, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is niet de eerste keer dat jij daar staat.
2: Nee, dat hoorde ik al. Mensen zeggen, ja, je hebt er eerder... Maar toen was ik waarschijnlijk met een orkestband of zo. En als ik ergens een hekel aan heb, is het een orkestband. Okay.
0: Dus daar denk ik liever niet aan terug. Maar ik heb even gekeken in de story. Nee. In 1994 was dat. Samen met Lee Towers en Bart Peters en de radio stond je daar toen.
2: Met Lee Towers. Ja. Nou leuk.
0: Ja,
2: dus... Dan moeten we ook al een groot feest geweest zijn.
0: Dat denk ik ongetwijfeld. En dat zal het dan morgenavond ook gaan worden. Ja.
2: Ja, morgen kom ik met eigen band natuurlijk. Ja,
0: ja. Zo ben je dus ook ooit begonnen, Harry. En vervolgens ben je met een orkestband en nu weer echt met een band. En ik denk dat daar toch wel jouw hart ligt met muzikant op het podium.
2: Ja, dat is het leukste. Dan ben je niet zo gebonden aan een bandje. Er is niks ergers dan een bandje. Het leuke vond ik altijd ook dan om met een top 40 orkest. Dat heb ik ook wel gedaan onderweg. Ja. Hele goede top 40 orkesten, moet ik je eerlijk zeggen. En daar zeg ik altijd tegen van... die solo in Marianneke. Jij bent gitarist, jij moet daar maar wat van maken. En daar vonden ze altijd zo dat ze dan hun eigen gang konden gaan.
0: Ja,
2: ja nee, ik... Nu sta ik met mijn zoon en met Marcel Lee... die ooit ook in drukwerk heeft gespeeld. En Erik Best, Bas Kors, je kan het zo gek niet bedenken. Dus een heerlijke band die gewoon... is het op de Zwarte Cross of is het in de kroeg om de hoek? Dat gebeurt ook nog wel eens.
0: Ja. Had je nu ooit eind jaren 70 bij de start van drukwerk gedacht... dat het zo groot zou worden?
2: Je begint natuurlijk zoiets om daar heel lang mee door het leven te kunnen denderen. Mm. En je leert mensen kennen, je leert de muzikanten kennen, je leert... dat is zo groot. Ja, jij noemt het groot, ik noem het succesvol. Ja, succesvol kan je ook zeggen dat het groot is, ja.
0: Het begon natuurlijk ooit met die protestsong. Ik verveel me zo in Amsterdam ook.
2: Die spelen we nog steeds, hoor. Ja, ik bereid je er maar op voor dat we die... een mooie avond ook spelen.
0: Prachtig. Sorry?
2: Nog steeds zo dat veel mensen zich nu nog steeds vervelen, hè? Jongeren vooral.
0: Ja, wat dat betreft is er niet veel veranderd in 50 jaar tijd. Hè?
2: Nee.
0: Hey, uit jouw hele oeuvre, welke drukwerklied betekent dan voor jou het meest persoonlijk? Waar heb je het meeste bij?
2: Dat is een nummer wat we natuurlijk morgenavond niet spelen. Maar dat is het nummer Gaat het ooit voorbij?
0: Hmm. En dat is een persoonlijk iets dan? Of?
2: Dat is een persoonlijk iets, ja. Dat is Gaat het ooit voorbij? Het gaat over wat nu ook weer overal de kop opsteekt. Het krankzinnige rechtse gedoe in Nederland ineens. Ik bedoel, we hoeven niet allemaal links te wezen, hoor. Ik hou me te goede. Ik heb hele goede contacten met VVD'ers ook. Dat vind ik geweldig. De echte VVD'ers zijn geweldige mensen. Maar dat is echt zo.
0: Ja,
2: dat maar ik bedoel, de Zwelo, daar zit volgens mij ook een asielzoekcentrum, geloof ik, als ik het goed heb.
0: Ja, dat klopt inderdaad.
2: En, daar hoor je nooit rottigheid over. Hey. En ik hoop dat die mensen morgenavond ook naar het feest toe komen.
0: Ja.
2: Of kunnen komen.
0: Dat mooi zijn, die verbinding en die verbroedering. Hè?
2: Ja, we moeten ze ook kennis laten maken met de Nederlandse cultuur. En dat is een stukje wat drukwerk dan brengt.
0: Ja.
2: Dus ik hoop dat de mensen komen.
0: Ja,
2: en
0: mooi.
2: Dat ze mogen komen. En dat er geen mafkezen zijn die dat willen verhinderen.
0: Ja. Jij staat natuurlijk heel vaak op het podium samen met de band. En ook met heel veel nieuwe artiesten. Wat vind je tegenwoordig van de Nederlandse muziek?
2: Uh, Het publiek vindt het leuk, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar ja, je hebt natuurlijk de engelbewaarder en dat soort dingen meer. Dat heeft iets minder inhoud dan wat jij doet. Op een andere manier, ja.
2: Ja, op een andere manier. Nee, kijk, als qua vermaak schijnt het dus erg aan te slaan. Hmm. Maar ja, dat doen wij ook. Dus wat dat betreft... het is wel lastig om kritiek te hebben... of collega's die hun uiterste best doen... ook een steentje bij te dragen aan het amusement. Want ik zeg altijd maar zo... we kunnen maar beter zingen en gitaar spelen... of piano spelen als dat we oorlog maken.
0: Nou, inderdaad, ja.
2: En daardoor gelukkig een hele hoop jonge mensen ook al mee, die op de bühne staan. Ja. En dat vind ik al, dat is op zich al een geweldig pre.
0: En als jullie dan op de bühne staan en die bekende nummers komen voorbij en van jong en oud zingen dat mee, dat moet toch ook iets met je doen?
2: Ja. Nou, dat was het meest frappante. Dat ik was dus bij mijn schoonzus in Diever. En ik was daar op bezoek. Ik geloof het. En toen werd er ineens aangebeld door een buurjongen aan de overkant. En die zei, is Harry Slinger ook hier? En toen zei mijn schoonzus, ja, dat is mijn zwager. Dus ja. zou die bij ons even langs willen komen? Nou, ze zei, ik zal het aan hem vragen. Dus er was een buurjongen aan de overkant. En ik ga daar naartoe en bedenk je, daar hebben ze zo'n hok. En, zo'n keet, ja. En ik had het natuurlijk... Ja, ik had het nog nooit meegemaakt. Want die waren zo enthousiast. En die wilden alles weten van de band. En ik moest op de foto met ze. En toen zeiden ze ook van... Maar je moest eens weten dat in al die keten... hier in het oosten van het land... Dan worden jullie overal worden jullie gedraaid. En ik moet je eerlijk zeggen... Dat is een van de leukste ervaringen van de afgelopen jaar.
0: Ja, dat is echt heel goed. Ja.
2: En die zullen er misschien morgenavond ook wel zijn.
0: Ja, dat denk ik wel.
2: En ik hoop al die oude mensen... Die vroeger ook... bij
0: Smitty
2: Spellers kwamen in
0: Coevorden. Ja, ongetwijfeld. Ja. Nou, een hele mooie line-up. Lisa Ploeger, de One Night Band, Beat Crooks, Senna... en natuurlijk ook jij samen met de band Drukwerk. Morgenavond dus Zweelpop. Kijk even op de website voor informatie. En je bent altijd welkom in Drenthe, dat weet je.
2: Ja, er zijn nog kaarten te verkrijgen.
0: Ja.
2: En ik zou nog even doen de groeten aan Radio Asten.
0: Oké, goed. Daar heb je volgens mij afgelopen week ook nog even iets mee gedaan. Dus vandaar dat we
2: contact konden hebben. Die hebben we wel gebeld, ja.
0: Mooi zo.
2: Ja, heel leuk hoor.
0: Harry,
2: leuk.
0: Bedankt en heel veel succes op morgenavond.
2: Oké, dankjewel.
0: Yo, hey.
2: Doei. Wake up in the
3: morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late, and you have al jarenlang geen werk meer, and the mother to the table, en jouw moeder dekt de tafel, you see the same old thing, en je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Hans Cornflakes.

Afgelopen maandag was hij jarig, Harry Slinger. 77 jaar jong geworden. En morgenavond staat hij samen met de band Drukwerk op Zwilpop editie 2026. Onder andere dus ook met Beat Crooks, Senna en Lisa Ploeger, die daar acte de présence geven. Tot zover deze Koffie en Keuvel. Morgenochtend 9 uur binnenkeer weer. Tot slot Earth, Wind and Fire.

0: ik weer heerlijk ga slapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen, maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
12: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
13: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
14: Radio A en Hunze.
13: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.

en A Kind of Magic. Dit is Radio Drenthe. Goedemiddag. 8:08. Eet smakelijk. Ja, het is lunchtijd. Je hebt nog geen lunch. Nou, wees er snel bij dan. Ja, anders zijn de bakken op natuurlijk in de kantine. Hè? Of waar je ook gaat lunchen. Van harte welkom, Anouk in de middag. Op deze warme donderdagmiddag. Dimitri zie je zo. Want Anouk is lekker vrij. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Anouk in de middag. Robert is op tjak. Die spreken we zo meteen. We hebben nieuwe Drentse muziek in Drentertainment. Om 3:50. En jij bepaalt wat we vanmiddag draaien in de slingerplaat. En valt er nog wat te winnen vanmiddag? Jazeker. Vanmiddag jouw kans op dikke prijzen. Na tweeën spelen we namelijk tientje of tombola. We kunnen een tientje aan je overmaken. Ik heb net even de bankrekening gecheckt nog van RTV Drenthe. Het staat er nog op. Maar we kunnen ook voor jou een balletje uit de tombola die hier in de studio staat trekken. En die tombola die is gevuld met allemaal mooie prijzen. Denk aan dikke cadeaubons, designer zonnebrillen, bidons, sokken, een mooie tuinslang. Is ook niet goedkoop zo'n tuinslang, weet je wel. Heerlijk. Horloges, maar er zitten ook stickers en sleutelhangers in. Dus ik ben benieuwd waar jij vanmiddag mee vandoor gaat in de tombola. En muziek, ja, komt er ook aan vanmiddag. Zometeen hier Steve Harley, Paul McCartney komt eraan. En het is zomer in Drenthe. 30 graden plus, dus deze kan niet ontbreken. André Haas.

Ach, heerlijk hé. Even je herinneringen aan 1975 ophalen. Steve Harley op Radio Drenthe en Make Me Smile. Ja, kan je nog een beetje lachen vandaag? Ja, heb je een aircootje om je heen? Ventilator op je hoofd? Of is het puffen en zweten geblazen? Och, och, och. 30 graden plus in Drenthe vandaag. Zometeen hebben we Gert Voerman voor het uitgebreide weerbericht aan de lijn. En die gaat je vertellen hoe lang dit warme weer door blijft zitten in Drenthe. Dat zometeen om 12:30. En dit is Love Affair, Everlasting Love.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
0: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
4: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Roy van Gol.
5: Goedemiddag. Na zijn gedwongen vertrek als technisch directeur bij FCM heeft Nico Haak een nieuwe baan. Hij wordt hoofdopleidingen bij Al Ahly in Egypte. Dat is een van de grootste clubs in Afrika. Haak begint volgende maand bij de club uit de hoofdstad Cairo. De baan is vergelijkbaar met de functie die Haak vervulde voor hij technisch directeur werd bij FCM. Haak moet ervoor zorgen dat de jeugdopleiding gaat renderen en presteren. In de jeugdopleiding van Al Ahly zitten zo'n 500 voetballers. Een trekker is vanochtend in brand gevlogen op de N375 bij Meppel. De brand ontstond rond 11:15. De weg is tijdelijk afgesloten. Het is nog niet bekend hoe de trekker in brand kon vliegen. Ook is onduidelijk of iemand gewond is geraakt. VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen wordt bedreigd. Dat heeft volgens haar te maken met het verdedigen van stikstofplannen in de Tweede Kamer. Den Hollander kreeg onlangs een mail waarin stond dat ze goed op haarzelf en haar naasten moest letten. Het Kamerlid zegt dat de bedreiging uit de hoek van de Drentse boerengemeenschap komt. Den Hollander laat weten geschrokken te zijn, maar gaat gewoon door met haar werk. En aan de rand van natuurgebied De Onlanden is een dode das gevonden. Het dier is aangereden door een auto. Het gaat volgens boswachter Bart Swiers van het Natuurmonument om een jong vrouwtje dat op zoek was naar eten. Door het droge weer is de grond hard en kunnen dassen moeilijk hun normale eten vinden. Daarom steken ze vaker de weg over. De boswachter zegt dat het ook consequenties heeft voor de dassenpopulatie in Noord-Nederland. Deze das zou op zoek gaan naar een nieuwe burcht en een nieuw territorium om een gezin te kunnen stichten. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website en natuurlijk ook in de app.
4: Dan gaan we naar het weer met Gert Voerman. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Dimitris.
4: Oh, het is warm in Drenthe.
6: Ja, het warmt alweer flink op. Na een relatief frisse nacht zie je een heel verschil met de temperatuur op dit moment. Een heel mooi voorbeeld is Havelte. Die had als minimum 14,1. En net tikt hij even al de 30 graden aan. Dat is de tropische grens. De regionale op meer plekken al 30 graden. En vanmiddag blijft het droog. Blijft zonder strak blauw, geen stapelwolken. En ik denk zo'n 33 graden gemiddeld. Dat zou betekenen dat er in het zuidoosten van Drenthe en de Bodekom hier en daar zelfs de 34 graden kan worden aangetikt. Met een zwakke tot matige oostenwind. En vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt langzaam maar zeker af. Ik denk rond zonsondergang zo'n 25 graden of er net nog boven. En vannacht uiteindelijk temperaturen van zo'n 14, 15 graden. Met weinig of geen wind. Dus s'nachts koelt het nog lekker af. Maar overdag inderdaad tropisch warm.
4: Ja, dus die barbecue die kan naar buiten vanavond.
6: Die barbecue kan naar buiten. En mensen die vanavond niet kunnen barbecuen, die zouden het morgenavond ook nog kunnen doen. Want ook morgen tropische temperaturen nog. Sterker, ik denk dat het nog iets warmer wordt. Gemiddeld zo'n 35 graden. Zonnig, het is droog. Morgen een zwakke tot matige zuidenwind. In de loop van de dag gaat die wind naar het westen toe. Maar morgenavond is het nog lekker warm. In de loop van de nacht gaat het wel weer afkoelen. Maar die westenwind, het heeft wel met een voorbereiding van een omslag te maken. En dat gaan we zaterdag merken. Dan is die wind echt volop westelijk. Zwak tot matig, in de loop van de dag zelfs matig. Wat minder zon, wat meer bewolking, ook nog een ruimte voor de zon, dat wel natuurlijk. En plaatselijke buien en temperatuur gemiddeld over de provincie 26 graden. Is nog een beetje onzeker. Er is ook nog een optie dat het iets warmer uitvalt, maar misschien nog wel 1 of 2 graden frisser. En dat heeft te maken met de hoeveelheid bewolking. Maar het begint in ieder geval af te koelen.
4: Oké, en zondag dan is het weer normaal?
6: Zondag is het normaal, dus is de cirkel weer rond, zo zou je het kunnen zeggen. Zondag is het 23 graden met zonnige periode. Ik denk dat het op de meeste plaatsen droog blijft. Maandag, dan zakt het nog een gaatje terug, zo'n 22 graden. Wisselen bijvoorbeeld een enkele bui. En zowaar zou het dinsdag in de loop van de dag een frontensysteem kunnen gaan passeren met wat grotere kans op regen. En ja, daar wachten we met z'n allen denk ik ook wel een beetje op.
4: Eerst maar even genieten van dit weer.
6: Zo is het.
4: Gert, dankjewel.
6: Oké.
4: Hoi, hoi. Zometeen hier op Radio Drenthe horen we waar Robert is. Hij is op Chuck. We nemen zometeen contact op met Robert. En muziek komt eraan van Coldplay en Paul McCartney.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Hey ondernemer, hallo?
4: Kan je me
3: hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Anouk in de middag.

0: Chuck.
1: Met Robert Oosting.
2: Ja, Robert is op Chuck op deze bloedhete donderdagmiddag. Robert, waar ben jij?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik sta op een prachtige plek aan de rand van een Drents derby. En ik hoor achter mij allerlei watergeluiden. En ik baal eigenlijk een klein beetje dat ik de zwembroek niet meer heb. Want als de temperatuur boven de 30 graden raken, dan is er maar één ding wat je doen wilt. En dat is het water opzoeken. En dat doet ze hier. En bij mij staan twee dames, Irene en Laura. Sussies, geloof ik. En die kunt alles over dit prachtige evenement vertellen waar wij getuigen van bent. Wat gebeurt hier allemaal vandaag? Irene, goedemorgen. Morgenmiddag, sorry. De warmte die stijgt me naar het hoofd.
4: Ja, we zijn vandaag in Eeksveens Kanaal bij Dorpshuis de Kiep. Yeah. Hier vindt het Veenfestival plaats. En dat is elk jaar een samenwerking met de drie dorpen. Eeksveens Kanaal, Anderveens Kanaal en Eeksteveen. Yeah. En dan is er op elke locatie zijn er springkussens, wateractiviteiten. En pendelt er tussendoor een brandweerwagen en huifkar om de kinderen van het ene dorp naar het andere dorp te brengen. Yeah. En zoals je ziet is het lekker druk en vermaken de kinderen zich leuk.
3: Ja, want toen ik net aankwam en ik keek, ik zie helemaal geen kinderen. Dat komt niet goed. Ze zitten allemaal nog binnen. Maar toen kwam er een grote kar met een trekker. En er kwam tientallen kinderen uit. En het is nou in één keer knettertje druk.
4: Ja, klopt. Yeah. Ja, dat is altijd het leuke. Dan, het rouleert een beetje met kinderen en dan heb je wat kinderen die hier uit het dorp komen en die gaan dan naar Anderveens Kanaal. En dan hebben wij weer wat kinderen van Anderveens Kanaal die hierheen komen. Dus zo rouleert het een beetje. Ja, ja. Het is volledig gratis voor de kinderen. En ze kunnen gratis ranja krijgen overal. En bij elk dorp kunnen ze ook een snack krijgen.
3: Ja. Precies, want jullie zijn met z'n tweeën geloof ik betrokken bij de jeugd, zoals Laura Kiekekema.
5: Ja, klopt. Wij zijn samen. Nou, we kwamen hier eerder vroeger altijd zelf. En toen hebben we het eigenlijk
3: ook op dit festival?
5: Ja, ook.
4: Bij de kinderdisco ook vooral. Yeah. Daar is het een beetje begonnen. En vonden we het zo leuk. En toen zijn we in jeugdbestuur gekomen. En sinds 2019 organiseren we dit festival.
3: En wordt het dan vanuit de jeugd zo georganiseerd?
5: Een beetje de activiteitencommissie en de jeugdcommissie samen.
3: Ja. Maar is het een limdige jeugdsoos nog? Want jeugdsoos hebt het ook best wel moeilijk in deze tijd. Hè? Ik kom zelf uit Midden-Drenthe. Er waren er toen ik in het jeugdsoos bestuur in Ogaal, in mijn dorpje zat, van jeugdsoos als kind. Ik geloof nog 7 jeugdsozen. En er zijn er nog maar 2 over.
5: Ja,
3: hoe is dat hier?
5: Ja, het loopt hier wel met de kinderen. De kinderdisco wordt wel drukker, maar wij organiseren ook kinderbingo's en dat wordt iets minder. Je verschilt ook per kind eigenlijk. En de leeftijdscategorie wordt ook steeds ouder, merk je.
3: Maar het is er nog steeds dus.
4: Ja, absoluut.
3: Ja. En jullie zitten met z'n tweeën in het bestuur, maar er zitten denk ik nog meer mensen bij?
4: Ja, klopt. We zijn met een 5-mans bestuur en dan hebben we nog een jeugdbestuur. En daar zitten we nu met z'n drieën in.
3: Ja. Ja. Een vorm van modern naberschap, om het maar even mooi te noemen. Dat je wat doet voor het dorp. Ja. Hebben jullie ook alle twee dat gevoel dat je denkt, wij moeten wat voor het dorp doen? Of hoe is dat zo komen?
5: Je wil het eigenlijk gewoon graag dat het blijft. Want je vond het vroeger ook leuk als kind om er zelf te komen. En dus het is altijd wel heel leuk als het gewoon blijft. Dus daarvoor doen we het ook.
3: Omdat je zelf zo'n goede ervaring had, ben je daar eigenlijk ook een ander bieden kunnen.
5: Ja, zeker. Ja, dat is
3: en denken jullie er ook wel eens over? Nou, dat zegt ze al die, hè? Van als het dan eenmaal verdwijnt, dan krijg je elkaar niet weer terug.
4: Ja, klopt. En het is gewoon superleuk om dan de kinderen blij en vrolijk rond te zien rennen en lol te hebben. Dat is gewoon het allermooiste en daar doe je het voor.
3: Ja, er is vandaag geloof ik geen gebrek aan blije kinderen. Maar iedereen die heeft een grote lach om de snoet, dus dat is even goed.
4: Ja, klopt.
3: Ja. Ja. Hey, wat is het dan wat je vertelde? De trekker met de kar die stiet nou hier, dan start die kinderen straks.

0: Ja, stuntpiloot, maar dan in het echt.
1: Ja, ja, precies.
0: Je moet laten. Jij kent dat spel?
1: Ja, dat ken ik wel.
0: Ja, nou ja, precies. Dat weet je wat ik bedoel, hè?
1: Ja. Ja.
0: En ja, en dat is natuurlijk wel een publiekstrekker, denk ik.
1: Ja, klopt. En in het kanaal hebben ze daar ook wat subs. En bij Eeksterveen hebben ze springkussens en ook een buikglijbaan. En, ja, dus overal is wat te doen. Ja.
0: En als alle blije kinderen voornamelijk weer fijn en voldaan thuis bent, dan moeten jullie de hele rotzooi weer opruimen? Of,
1: Ja, dat wel. Maar gelukkig komt het springkussenbedrijf en die helpt ons met opruimen. Gelukkig.
0: En je hebt ook al een boel hulp, geloof ik, vandaag. Want ik zie allemaal mensen die jullie dan weer helpen.
1: Ja, we zijn hier met iets van 6 vrijwilligers. En bij de andere dorpen hebben ze ook vrijwilligers. Ja. Dus.
0: Wanneer is het voor jou, Laura, een geslaagde dag?
2: Als de kinderen plezier hebben gehad. Als het hier gewoon de hele dag gewoon een leuke middag is geweest, dan is voor mij wel geslaagd.
0: Ja. En voor jou dan, Irene?
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Als je ziet dat de kinderen lol hebben en het fijn hebben. Gewoon gezellig met elkaar kunnen spelen. Dat geeft je wel dat mooie gevoel.
0: Dan kan ik de luisteraars thuis in ieder geval beloven dat hier twee hele blije dames aan het einde van de dag naast mij staat. Want iedereen heeft hier een grote lach op het gezicht. En dat heeft niet alleen maar met de groene zeeplucht te maken die hier hangt van alle glijbaan. Maar de kinderen die zijn in ieder geval dondersblieden. Ik spring weer in de geairconditioneerde auto en mij hoor je straks weer. En ik geloof ergens van uw tas.
3: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in ze.
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden. om de velden bespeelbaar te houden. Pardon. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm. 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
13: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
14: Radio AN Hunze.
13: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: In Hooghalen hebben verschillende ouders de schouders eronder gezet om de speeltuinen in het dorp een flinke opknapbeurt te geven. En daar draait het vandaag om in de hulplijn. Aan de telefoon heb ik Linda Bakker van de speeltuinenwerkgroep in Hooghalen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is het in Hooghalen ook lekker heet vanmiddag?
1: Heerlijk. Echt lekker zomer, zeg.
0: Hartstikke mooi. Hey, de speeltuinenwerkgroep, die heb je zelf in het leven geroepen?
1: Ja, met een aantal actieve ouders. Die zagen dat er in de speeltuinen toch nog wel wensen waren. Hebben we de handen ineengeslagen om het toekomstgericht te maken. En wij willen heel graag de speeltuinen behouden. Want wat er aan de hand is, is dat afgekeurde toestellen die weggehaald worden, niet worden vervangen. En toestellen en ondergronden, alles op en aan kosten gewoon heel erg veel geld. En wij willen ze heel graag behouden, vernieuwen, upgraden, voor alle doelgroepen toegankelijk en aantrekkelijk maken. Nou, en daar gaan we ook werken aan. Vergroening met extra struiken, insectenhotel. En zo hopen wij hiermee natuurlijk dat de kinderen en mensen minder tijd op al die beeldschermen doorbrengen en toch de verbinding met elkaar houden.
0: Ja, wat goed. Maar waarom doet de gemeente dat niet daar dan?
1: De gemeente doet wel gedeeltelijk wat, maar hebben ook aangegeven dus dat het niet meer vervangen wordt. En wij willen heel graag dat dit in stand wordt gehouden.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Hoeveel speeltuinen gaat het in Hooghalen?
1: 3 in totaal.
0: 3 stuks. En daar is dus geld voor nodig, dat zeg je. Wat hebben jullie bedacht om dat geld op te halen?
1: Ja, wij hebben rondom de TT hebben we flessen ingezameld. Op zaterdagmiddag 26 september organiseren wij een feestelijke veiling van uiteenlopende kavels. Ja. En daarnaast zal er onder andere een enveloppenspel zijn. Eén voor volwassenen en één speciaal voor kinderen. Ja. Om dus te proberen zoveel mogelijk geld binnen te halen.
0: Ja, en wat voor veilingobjecten staan daar?
1: Onder andere hebben wij heel veel mooie kavels al mogen ontvangen, hoor. Dus bijvoorbeeld een dag met het hele gezin naar het zwembad bij Hof van Saxe. Maar we hebben ook een workshop koeien melken en verzorgen. Homemade taarten of een speurtocht doorhalen. Maar goed, allerlei prijsklasses. Hè, een halve dag, 2 hoveniers in je tuin. Er valt ook van alles te bieden, zeg maar.
0: Oh, wat mooi. En hoe kom je aan al die dingen dan?
1: Iedereen persoonlijk benaderen. Mm-hmm. En wat wij ook daar heel prachtig aan vinden is dat zij toch ook de noodzaak en het ons gunnen om dit voor elkaar te kunnen boksen. Dus daar zijn we heel erg dankbaar voor. Dus mochten ze luisteren, nogmaals hartelijk dank voor de medewerking.
0: Ja.
1: En we hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen gaan komen zaterdagmiddag 26 september.
0: Zaterdagmiddag 26 september is de veiling. En je zit nu in de hulplijn. Ik neem aan dat je wil dat die spullen gekocht worden, zodat je zoveel mogelijk geld in het laadje hebt voor die speeltuinen. Maar zoek je ook nog veilingobjecten?
1: Ja, en dan is eigenlijk onze grote wens om wat grotere kavels te mogen veilen om financieel ondersteund te worden. Dus wij hopen bijvoorbeeld nog heel erg op een overnachting met ontbijt of een dinerbon, lunchbon. Maar ook bijvoorbeeld originele activiteiten zoals een wandeling met een herder of een boswachter. Of nou ja, mocht je iemand kennen die dat wellicht zou willen doen, lijkt ons dat ook heel gaaf.
0: Ja.
1: Of een dienst, hè, ramen willen lappen bij een huis in of rondom hoog halen of een dakgoot willen schoonmaken. Hè, dat je toch een beetje, win-win situatie hebt. Een rondrit met een e-shopper. Nou, ik heb heel veel ideeën.
0: Ja.
1: Maar dat zijn wel een beetje de gave activiteiten die wel de kers op de taart zouden zijn. Naast alle prachtige kavels die we al hebben, hè.
0: Ja. En belangrijk is, dat gaat dus allemaal geïnvesteerd worden in de speeltuin. Hè? Dus je doet het voor een goed doel. Het is niet dat Linda daar zelf van lekker
1: Nee, zeker niet. En wat ook heel mooi is, dat wij een leadersubsidie hebben ontvangen. En dat betekent dat zij onze eigen inkomsten, die dus ook deze middag binnenkomen, worden verdubbeld.
0: Oh.
1: Dus het is gewoon super belangrijk dat iedereen die luistert gezellig komt.
0: Ja.
1: En een portemonnee meeneemt. En ons ondersteunt om de begroting rond te kunnen krijgen en de plannen te gaan uitvoeren. Ja, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja. Nee, helemaal goed. Als je nu zit te luisteren en je denkt, nou, ik heb nog wel wat voor de veiling. Of ik wil juist meer informatie hebben, zodat ik die 26 september heen kan. Waar kunnen mensen naartoe, Linda?
1: We hebben een e-mailadres. Dus pak pen en papier erbij. Speeltuinenhooghalen, apenstaatje, gmail.com. En via Facebook zijn we te volgen via werkgroep Speeltuinen Hooghalen.
0: Oké, helemaal duidelijk. Ik hoop dat er een hoop mensen op afkomen. En dat het een gigantisch succes wordt.
1: Ja, heel hartelijk dank.
0: En ik hoop dat over een jaar prachtige speeltuinen er staan in Hooghalen.
1: Nou, dat zou wel een droom zijn die uit zou komen, ja.
0: Dat zou mooi zijn. Linda Bakker, dankjewel.
1: Heel hartelijk dank.
0: Doei.
1: Doeg.

0: En we gaan een nieuwe slingerplaat doen hier op Radio Drenthe. Nederlanders zijn steeds meer geld kwijt aan eten dat iemand anders voor ze klaarmaakt. Het aandeel van afhaal en bezorg maaltijden is in ons uitgavenpatroon in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. Ik zit hier in de studio met Roy. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Bestel jij vaak?
1: Niet vaak, maar af en toe. Toevallig vorige week nog een keertje, maar dat was al, nou, voor het eerst in, denk ik, een maand of 2, 3.
0: Oh, dus dat valt mee?
1: Ja, normaal gesproken was het nou misschien 1, 2 keer in de maand of zo.
0: Zo? Dan? Nee, echt nooit.
1: Nooit helemaal?
0: Nee, ik doe het echt nooit. Ik weet niet. Nee, ik doe dat nooit. Ik vind het nooit zo lekker eigenlijk.
1: Het is vaak al lauw als het binnenkomt.
0: Ja, ja. En misschien waar ik woon, dat ze moeite hebben met snel bezorgen of zo. Maar ik ken echt mensen die echt heel veel thuisbezorgd doen.
1: Kost ook een hoop geld.
0: Ja, ja.
1: En ja, kijk, als je helemaal niet van koken houdt of wat dan ook. Gelukkig heb ik thuis ook een partner zitten die, zij mag graag koken. En ik vind het ook wel leuk om te helpen. Dus vers bereiden is toch altijd lekkerder.
0: Oh ja, heerlijk, heerlijk. Maar inmiddels gaat ruim 3% van de inkomsten bij mensen uit. Dat gaat eruit naar afhaal en bezorgmaaltijden.
1: Dat is best veel.
0: Dat is verdubbeld ten opzichte van 2015. Staat in het onderzoek van de Nederlandse Bank heeft dit onderzocht.
1: En wat voor eten is dan vooral populair?
0: Pizza, pasta, pokeballs en patat.
1: Oh, ja, als ik 4 gerechten zou moeten kiezen, dan zou ik denk ik daar ook op uitkomen.
0: Ja, meer is het wel. Ja, spareribs heb je nog. Wat heb je nog meer?
1: Shawarma, kebab, dat soort.
0: Oh ja.
1: Misschien wel.
0: Ja, dat heb je ook
1: sushi.
0: Nog. Ja, hoort een beetje bij pokeballs, toch? Of,
1: ja, precies. Gooi gewoon op diezelfde hoop.
0: Ik zat eens even te denken voor de slingerplaat. Is het misschien leuk om een plaat te zoeken die hier iets mee te maken heeft? In het thema eten en drinken.
1: Ja, oh, bij het woord pizza, dan komt men natuurlijk al, die kan ik alvast weggeven. Dan komt men meteen 1 nummer naar boven natuurlijk.
0: Oh ja?
1: Pizza!
0: ja, of drinken. Ken je die Chumba Wamba met Tub Thumping?
1: I get
0: knocked out.
1: Oh ja, uiteraard. Ja.
0: Dat gaat over heel veel drinken. Net zoveel dat je echt per stout gaat, zeg maar.
1: Ah.
0: Dus ja, die is leuk. Ja. Of Red Wine voor UB40. Maar ja, misschien heb jij een betere suggestie. Een plaat dus die iets te maken heeft met eten en drinken. Je mag hem droppen via de app of bel gezellig eventjes met de studio van Radio Drenthe. Het telefoonnummer is 0592 33 1188. We zijn dus op zoek in de slingerplaat naar een plaat die iets te maken heeft met het thema eten en drinken. 0592 33 11 88. Jouw suggestie is welkom. Zetten we hem op het bord, op het rad. En dan wordt eraan gedraaid. En wie weet draaien we jouw favoriete plaat wel. Dat zal toch leuk zijn. 0592 33 11 88. Radio Drenthe, The Course Radio.

0: zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Krijg je van Roy van Gol.
5: Goedemiddag. Na zijn gedwongen vertrek als technisch directeur bij FC Emmen heeft Nico Haak een nieuwe baan. Hij wordt hoofdopleidingen bij Al Ahly in Egypte. Dat is een van de grootste clubs in Afrika. Haak begint volgende maand bij de club uit de hoofdstad Cairo. De baan is vergelijkbaar met de functie bij FC Emmen die Haak vervulde voor hij daar technisch directeur werd. Haak moet ervoor zorgen dat de jeugdopleiding gaat renderen en presteren. In de jeugdopleiding van Al Ahly zitten zo'n 500 voetballers. Een trekker is vanochtend in brand gevlogen op de N375 bij Meppel. De brand ontstond rond 11:15. De weg is tijdelijk afgesloten. Het is nog niet bekend hoe de trekker in brand kon vliegen. Ook is onduidelijk of iemand gewond is geraakt. VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Anse wordt bedreigd. Dat heeft volgens haar te maken met het verdedigen van stikstofplannen in de Tweede Kamer. Den Hollander kreeg onlangs een mail waarin stond dat ze goed op haarzelf en haar naasten moest letten. Het Kamerlid zegt dat de bedreiging uit de hoek van de Drentse boerengemeenschap komt. Den Hollander laat weten geschrokken te zijn, maar gaat gewoon door met haar werk. En aan de rand van natuurgebied De Onlanden is een dode das gevonden. Het dier is aangereden door een auto. Het gaat volgens boswachter Bart Swiers van Natuurmonumenten om een jong vrouwtje dat op zoek was naar eten. Door het droge weer is de grond hard en kunnen dassen moeilijk hun normale eten vinden. Daarom steken ze vaker de weg over. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website en natuurlijk ook in de app.
4: Gaan we naar het weer en daarvoor hebben wij Gert Voerman.
6: Vanmiddag is het droog en zonnig. Het wordt tropisch warm met temperaturen van rond de 33 graden. En vanavond lang warm, het is zonnig, rond zonsondergang, een graad of 25. En vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14.
4: Uit onderzoek blijkt dat het aandeel afhaal- en bezorgmaaltijden in ons uitgavenpatroon in 10 jaar tijd meer dan is verdubbeld. En daarom zijn we in de Slingerplaat op zoek naar muziek, platen in het thema eten en drinken. Weet je een suggestie? Bel of app 0592 33 11 88. Sowieso muziek onderweg van Phil Collins en Mungo Jerry. Zometeen op Radio Drenthe.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Anouk in de middag.

0: De Slingerplaat.
1: Hoe vaak bestel jij eten? Vaker dan je denkt? Nou, het zou kunnen. Want het aandeel afhaal- en bezorgmaaltijden is in onze uitgavenpatroon in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. Inmiddels geef je 3% van wat er binnenkomt per maand uit aan afhaal- en bezorgmaaltijden, blijkt uit onderzoek. Ja, vooral pizza, pasta, pokeballs en patat zijn erg populair om te laten bezorgen. Ik zit hier in de studio met Roy, die laat weinig bezorgen.
2: Klopt. Ik kreeg net nog een telefoontje trouwens, dat was wel een goeie. Die zei van ja, in Drenthe heb je natuurlijk ook heel veel mensen die gebruik maken van maaltijdservice. Dus dan worden gewoon complete gerechten, bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen worden die afgeleverd. Of mensen die in aanleunwoningen wonen.
1: Ja.
2: Dus dat is niet allemaal via de bekende Oranje bezorgdienst. Maar ook heel veel maaltijdservice die rondrijdt in Drenthe.
1: Ja, van de tafel tot tafeltje dekje en zo.
2: Bijvoorbeeld dat soort initiatieven.
1: Ja, precies. Maar dit gaat echt over de fastfood, onderzoek. We zijn in de slingerplaat op zoek naar platen die hier iets mee te maken hebben. Dus stuur jouw suggestie in voor de slingerplaat. Een plaat die iets te maken heeft met het thema eten en drinken. Je mag bellen of appen met 0592 33 11 88. Wat is er allemaal binnengekomen? Nou, dreuge worst van Skik.

0: Liedjes in het thema eten en drinken. Bert en Anita, die kwamen met, ja natuurlijk, Mart Hoogkamer. Ik ga zwemmen in. Zomers ook, hè?
1: Zeker. Roelof en Willem die kwamen met de suggestie en is ook gecoverd door Metallica bijvoorbeeld. En Thin Lizzy ook met origineels van de Dubliners, Whiskey in the Jar.
0: Goeie hoor. Ja, zetten we op het rad. Liedjes in het thema eten en drinken. Peter, die kwam met Mama, waar is mijn pils? Natuurlijk van Normaal.

0: leuk hoor, rijden op zo'n warme dag. Heerlijk. Ellie die komt ook met een hele goeie. De Pina Colada song. Ken je die nog?
1: Zeker.
0: Rupert Holmes. If you like Pina Coladas. Nou, inderdaad zeg. Zit in het thema eten en drinken hoor.
1: Nou, daar past het nummer dat Jelmer instuurt ook wel in. Als je het hebt over bijvoorbeeld kroegenmuziek, over drinken, dan denk je al gauw aan Guus Meeuwis met Het dondert en het regent. Het dondert en het regent.

0: Ja, ook een goeie hoor. Hey. Liedjes in het thema eten en drinken, daar zijn we naar op zoek. Er kunnen nog een paar bij, niet te veel, want we gaan zometeen een slinger aan het rad geven. Elk nummer die je instuurt krijgt een plekje op het rad. En Roy gaat er zometeen aan draaien.
1: Juist.
0: En waar het rad op uitkomt, ja, die plaat wordt in zijn geheel gedraaid. Er kunnen nog een aantal suggesties bij, niet veel meer. Maar als je nog een liedje weet in de categorie eten en drinken, ja, bel maar of app maar 0592 33 11 88. En binnen nu en een minuut of 7 gaan we een slinger geven aan het rad. En Cher komt eraan naar Suzanne en Freek.

0: Nieuwe plaat.
1: Hoeveel geld geef jij maandelijks uit aan bestellen? Ja, het blijkt namelijk dat het aandeel van afhaal- en bezorgmaaltijden in ons uitgavenpatroon in 10 jaar tijd meer dan is verdubbeld. We geven inmiddels ruim 3% van de inkomsten die we hebben uit aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse. En vooral pizza, pasta, pokeballs en patat zijn populair om te laten bezorgen. En daarom in de slingerplaats zijn we op zoek naar platen die iets te maken hebben met het thema eten en drinken. Roy, wat is er zoal binnengekomen?
2: We kunnen wel 3 keer het rad vullen. Ik zie nog allemaal appjes binnenkomen. André van Duin, ik heb grote bloemkolen.

0: Al met Mama, waar is mijn pils?
1: Gaan we die draaien?
0: Dat gaan we zeker doen.
1: Een pilsje bestellen. Hartstikke goed. En van wie is die gekomen? Van wie heeft die ingestuurd?
0: Peter, en ik zag hem in de WhatsApp nog een paar keer voorbij komen. Dus er is veel aangevraagd.
1: Hartstikke leuk. Slingerplaat voor deze warme donderdag. Mama, waar is mijn pils? Normaal op Radio Drenthe.

0: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus.
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
3: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Dit is Radio A en Hunze.
10: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. PerSafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: PerSafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
13: Met

0: Leuk, leuk, leuk. We gaan het weer spelen. Een tientje of tombola. Het werkt als volgt. Ik ga zo meteen een instapvraag hier omroepen. Als je daarop het goede antwoord hebt en je komt in de uitzending, dan kan je kiezen. Wil je een tientje op je bankrekening? Of wil je iets uit de tombola? De tombola staat hier in de studio van Radio Drenthe. Ook te zien op TV Drenthe. Roy die gaat zo meteen naar die tombola toe. Er zitten allemaal balletjes in, hè Roy? Er zaten in het begin 100 in.
1: Ja.
0: Maar er zitten geen 100 meer in.
1: Nee, dus de laatste dagen zijn we mee bezig. Dus het aantal balletjes is flink minder.
0: Ja, en in die balletjes zit een briefje. En daarop staat de prijs die je dan gewonnen hebt. En dat kan echt van alles zijn. Dikke cadeaubonnen zitten er nog in. Een designer zonnebril zit er nog in. Of tenminste brillen. Een bidon. Stickers. Sleutelhangers. Luchtbed ook nog?
1: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat er in ieder geval nog een haspel, een tuinslanghaspel in zit. Dat is echt wel een flink ding van 20 meter.
0: Zo.
1: Ja, zo. Kun je aardig wat mee sproeien.
0: Ja, lekker. Ja, dus je kan iets uit de tombola winnen vanmiddag. Zullen we gewoon de instapvraag bekendmaken?
1: We hebben al een beller. De vraag is nog niet eens gesteld. Nee. En er begint al iemand te bellen. Heel goed.
0: Wat zal die nou overbellen? Je weet het antwoord?
1: Nu al.
0: Kijk eens door.
1: Ja. Zullen we kijken hoor.
0: Er belt al iemand. Oh, die heeft opgehangen nu?
1: Nee, ja, ook nog. Ja.
0: Oh. Goedemiddag met Radio Drenthe.
2: Hey
0: yo,
2: ik wil
0: het
2: proberen.
0: Ja, geef me antwoord op de vraag.
2: Ja, maar nu is nog geen vraag.
0: Nee, we hebben de vraag nog niet gesteld, maar je bent er nou al bij.
2: Nou, wie weet.
0: Hoe heet je?
2: Hoe heet Nels Hommer.
0: Ah, nou, ik zou zeggen, hang op en luister naar de vraag. En als je het weet, gelijk weer bellen, hè?
2: Ja, is goed.
0: Oké. Okay. Hoi. Okay. Hoi, hoi. Ja, we gaan de vraag maar eens eventjes stellen. De vraag vanmiddag is... Het is een bijzonder jaar, dit jaar, voor het Bloemencorso in Eelde. Het is het 70-jarig jubileum wat gevierd wordt. Wanneer is het Bloemencorso in Eelde? Dat is de vraag. Als je daar antwoord op weet, mag je nu bellen of appen 0592-3311-88. 0592-3311-88 voor een tientje of voor iets uit de tombola. Laat maar weten. Wanneer is het Bloemencorso in Eelde? Hmm.

0: Andrea, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het in Assen?
1: Warm.
0: Warm, hè?
1: Oh. Ja.
0: Het is bloedheet. Heb jij een ventilator in de buurt?
1: Ik heb hem wel, maar ik heb hem nog niet aan.
0: Oh, waarom niet?
1: Nou, ik zit rustig. Waar ga je water af en toe?
0: Geo, wat doe je met de telefoon? Heb je hem op de luidspreker gezet ondertussen?
1: Ja, dan moet ik dat niet meer doen.
0: Nee, doe hem even aan je oren alsjeblieft. Okay. Is het gelukt? Of heb je opgehangen? Geo. Oh, oh, oh, Roy, wat doen we?
2: Ze is er nog wel.
0: Ze is er nog wel.
2: Maar ik denk dat ze misschien haar geluid heeft uitgezet.
0: Geo, heb je je geluid uitgezet?
1: Ah. Zo, nou ben ik er weer.
0: Ja, zo, zo. Goedemiddag, hé.
1: Ik heb hem nog niet van de luidspreker.
0: Ja. Zullen we dat diepte-interview maar even laten zitten en maar gelijk de instapvraag doen, ja?
1: Goed, ja.
0: Hey, Geo, het is een bijzonder jaar dit jaar voor het Bloemencorso in Eelde. Het 70-jarig jubileum wordt namelijk gevierd. Wanneer is het Bloemencorso in Eelde?
1: 5 en 6 september.
0: En dat is het juiste antwoord. Dat betekent dat wij een tientje aan jou kunnen overmaken. Of je kiest iets uit de tombola.
1: Ik kies natuurlijk iets uit de tombola.
0: Oh, jij gaat voor de tombola.
1: Tientje of tombola.
0: Sorry?
1: Ik ben nieuwsgierig wat erin zit.
0: Ja, Roy. Oh,
2: zal ik er ze maar een slinger aan geven dan?
0: Ja, jij staat bij de tombola.
2: Ja, een van de laatste balletjes.
0: Oh, open hem nog niet.
2: Daar komt hij dan. Het is altijd leuk dat balletje openmaakt terwijl je ook een microfoon in je handen hebt. Oh, nou laat ik het blaadje ook nog eens vallen. En dat allemaal live op televisie. Ja. Jij hebt gewonnen. Een klein prijsje, de RTV Drenthe pet.
1: Nou, helemaal geweldig. Gefeliciteerd. Ik raak vast kwijt in de familie.
0: Wat zeg je over de familie?
1: Ja, die raak ik vast kwijt. Een kleinzoon of een man of zo.
0: En die gaat er met trots mee rondlopen.
1: Dat denk ik wel, ja. Dat moet, hè, dan.
0: Geo, blijf even hangen voor je gegevens. Niet ophangen, niet op de luidspreker. Doe niks met je telefoon. Dan komt Roy bij je voor al je gegevens. Gaan we die pet opsturen. Fijne dag.
1: Is goed, dankjewel.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Voor sportief spektakel, kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Goedemiddag, het is exact 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Met Roy van Gol.
4: De restauratie van de Gouden Helm die vorig jaar uit het Drents Museum in Assen werd gestolen gaat miljoenen kosten. En Nederland draait op voor de kosten, meldt Dagblad van het Noorden. Naar verwachting duurt de restauratie een jaar. Naast de helm werden ook 3 Roemeense armbanden gestolen bij de roof uit het museum. De helm en 2 van die armbanden werden eerder dit jaar teruggevonden. De schatten werden teruggegeven als onderdeel van een deal met justitie. De 3 daders uit Heerhugowaard kregen celstraffen tot 47 maanden opgelegd. Na zijn gedwongen vertrek als technisch directeur bij FC Emmen heeft Nico Haak een nieuwe baan. Hij wordt hoofdopleidingen bij Al Ahly in Egypte. Dat is een van de grootste clubs in Afrika. Haak begint volgende maand bij de club uit de hoofdstad Cairo. De baan is vergelijkbaar met de functie bij FC Emmen die Haak vervulde voor hij de technisch directeur werd. Haak moet ervoor zorgen dat de jeugdopleiding gaat renderen en presteren. In de jeugdopleiding van Al Ahly zitten zo'n 500 voetballers. Een trekker is vanochtend in brand gevlogen op de N375 bij Meppel. De brand ontstond rond 11:15. De weg was tijdelijk afgesloten. Het is nog niet bekend hoe de trekker in brand kon vliegen. Ook is onduidelijk of iemand gewond is geraakt. En aan de rand van natuurgebied De Onlanden is een dode das gevonden. Het dier is aangereden door een auto. Het gaat volgens boswachter Bart Zwiers van Natuurmonument om een jong vrouwtje dat op zoek was naar eten. Door het droge weer is de grond hard en kunnen dassen moeilijk hun normale eten vinden. Daarom steken ze vaker de weg over. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtwdrenthe.nl en ook in de app.
3: En dan gaan we naar het weer. Gert Voerman.
5: Vanmiddag is het droog en zonnig. Het wordt tropisch warm met temperaturen van rond de 33 graden. En vanavond lang warm. Het is zonnig, rond zonsondergang. Een graad of 25. En vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14.
3: Muziek onderweg op Radio Drenthe van Glenn Frey en Casey and the Sunshine Band.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van de Ananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Anouk in de middag.
13: Met

je voor 10 euro. Of voor de verrassingsprijs. Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen.

0: staat ervoor in Showbizland. Het wel en wee van de sterren hoor je in Drentertainment.
1: Ja, aan de telefoon Aniek. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Oorspronkelijk uit Meppel, maar je woont al een paar jaar in Rotterdam.
2: Ja, klopt. Ik kom uit Meppel, maar ik woon inmiddels 2 jaar in Rotterdam voor de studie.
1: Voor de studie?
2: Dus, ja.
1: Wat voor studie doe je, Aniek?
2: Ik studeer songwriting op Coders, het conservatorium. Oh. En daar heb ik heel erg naar mijn zin. Dat doe ik nu 2 jaar. Ik ga naar mijn 3e jaar zo meteen. Dus mega leuk en heel erg naar mijn zin.
1: En als je dan vooruit kijkt, blijf je dan in Rotterdam wonen of kom je weer terug naar Drenthe?
2: Ik denk niet terug naar het noorden, maar ik weet ook niet of ik in Rotterdam zou blijven. Dus wel ergens in de Randstad. Maar waar precies, dat weet ik nog niet.
1: Oké. En ondertussen ben je hard bezig met je muziek?
2: Ja, klopt. Ik ben veel aan het schrijven. En 2 weken geleden kwam er weer een liedje uit. Dus ik ben druk bezig en optredens gedaan. Dus ik ben lekker aan het werk.
1: Ja, want je was bij het Bevrijdingsfestival in Drenthe.
2: Ik heb daar dit jaar niet gespeeld, maar vorig jaar wel.
1: Vorig jaar, ja. En je hebt met Hanne May mogen meedoen.
2: Ja, klopt. Ik mocht haar voorprogramma verzorgen in 2024. Dat was ook superleuk in Groningen en in Zwolle. En daar heb ik heel erg naar mijn zin gehad, inderdaad.
1: En waar ben je nu dan druk mee?
2: Ik ben nu druk bezig met nieuwe muziek maken. Want er natuurlijk nu 3 liedjes zijn uitgekomen. En de mensen willen weer nieuwe muziek. Dus daar ben ik druk mee bezig. Ook aan het spelen. Ik stond afgelopen zondag in Dalen, in Drenthe, op Pearl Village. En daarnaast vond ik het ook heel leuk om voor andere muziek te maken. Dus daar ben ik nu ook mee bezig.
1: Oh, voor wie? Voor wie?
2: Ze zijn nog wat onbekend hoor. Maar ik schrijf met vrienden van mij van school. Maar ook met een Vlaams artiest, Olivia, heb ik wat songs mee gemaakt. Dus, en eigenlijk met iedereen en niemand, zeg maar. Ik ga elke stad in Nederland af om ergens te schrijven. Dat is wel leuk.
1: Ja, je bent goed bezig. We gaan zo meteen over je nieuwe single praten, Smoke. Die gaan we ook even draaien. Maar ik ben toch wel benieuwd als je in de toekomst kijkt, Aniek. En we spreken jou over een jaar opnieuw. Wat moet er dan allemaal gebeurd zijn in dat jaar?
2: Dat is een goede vraag. Als je maar van jaar spreekt. Nou, ik zou wel graag volgend jaar iets van een EP'tje willen uitbrengen. Dus daarom ben ik nu ook veel aan het schrijven, zodat ik die songs hopelijk bij elkaar krijg. En ja, iets van een eigen show daarbij zou wel heel tof zijn. En misschien een klein festivalzomertje zou heel leuk zijn. Dus eigenlijk veel spelen en veel muziek uitbrengen, daar komt het op neer.
1: Veel bezig zijn komend jaar.
2: Ja, precies. Veel beters maken.
1: Ja, gelijk heb je. Hartstikke mooi. En je nieuwe single heet Smoke.
2: Ja, klopt.
1: En het gaat over 2 mensen die langzaam uit elkaar groeien.
2: Ja, het liedje heb ik eigenlijk 3 jaar geleden geschreven. Het ligt al best wel even op de plank. En het gaat eigenlijk inderdaad over 2 mensen die uit elkaar groeien. En dat degene die het zingt dus achterblijft met de vraag van... maar oké, hoe zijn we in hemelsnaam op dit punt gekomen? Weet je wel, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Oftewel, how did we go up in smoke? En ik denk dat liedje toen schreef nog met een soort van... nog niet een hele duidelijke gedachte. En nu ik ouder ben, maakt dat iets meer sens. En daarom heb ik ervoor gekozen om het nu uit te brengen. Dat je eigenlijk over het verliezen en loslaten en alles wat erbij komt kijken.
1: Ja, zit er iets persoonlijks in dan?
2: Ik denk het liedje... Ik zou het niet volledig autobiografisch willen noemen. Maar ik denk dat er altijd op een bepaalde manier wel... dat je er iets aan kan linken. Dus niet alles in het liedje is letterlijk gebeurd... maar er zijn altijd wel stukjes die raakvlak hebben met jouw leven... en misschien met iemand anders zijn leven. Dus dat vind ik een mooie muziek maken. Dat het voor iedereen iets kan betekenen.
1: Ja. Dat is ook heel mooi dat je dat kan doen met muziek.
2: Ja.
1: Ja. Hey, we gaan de plaat draaien. Waar kunnen mensen jou volgen als ze dat willen?
2: Op Spotify onder de naam Aniek. Dat is A-N-I-Q-U-E.
1: Ja.
2: En op social media onder de naam Music by Aniek. Dus ik zou zeggen, check het vooral. Daar deed ik ook hele leuke filmpjes. En ik wil jullie echt heel erg bedanken voor de support. Want jullie zijn er altijd als een van de eerste bij met nieuwe muziek. Dat vind ik echt mega leuk.
1: Dat is fijn om te horen. Aniek, dankjewel. Succes met alles. En zoek wat verkoeling in Rotterdam.
2: Ja, dat is wel nodig, ja.
1: We gaan Smoke gaan we draaien.
2: Dankjewel.
1: Fijne dag.
2: Tot de. I guess this is it.

Daniel Loos op het radiostation waar hij thuis hoort. Radio Drenthe, de wereld in de zonne. Nou, niet alleen de wereld in de zonne, heel Drenthe in de zonne. Het is 31 graden. Heerlijk zeg, heerlijk zeg. En zometeen hier vanaf 3 uur over heerlijkheid gesproken. René Steenberg op Radio Drenthe. Studio Steenberg.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakte ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gras af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: Allsafe!
17: Geeft ruimte.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog
11: geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Daar lijkt me geen woord aan geloven.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Summertime, summertime van Hobby Horse. Eigenlijk was het gewoon Mary Hopkin met een aantal bevriende zangers en zangeressen. Die dit liedje hoog de hitlijsten inzong in, wat was het, 1972. Nou, uiteindelijk bleek dat Hobby Horse een echte eendagsvlieg te zijn. Ach, en in sommige gevallen is dat misschien maar beter ook. Hè. Laten we het daar ook niet ingewikkeld over doen. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Het is een nieuwe aflevering van het jaren 60 en 70 uurtje. Tot 4 uur hoor je weer allerlei pareltjes uit die twee bijzondere decennia. Waaronder bijvoorbeeld deze van de Supremes. Oeh, weg is hij alweer. Nou ja zeg, kan ik meteen door naar deze van Bob Marley?

verder aan het einde van dit uur natuurlijk weer twee klassiekertjes uit onze jukebox. Nou, dat zijn er vandaag twee van een nederpoplegende. Ik mag wel zeggen, de nederpoplegende. Die hier afgelopen vrijdag nog in de uitzending zat trouwens. Nou, daarover straks meer. Ook nog drie grote hits uit de top 40 van deze dag in 1968. En er is ook weer een beetje voorpret in het kader van de naderende eindejaarslijst. Onze Drentse duizend, want ja, die voorpret kan niet vaak genoeg zeggen. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.

0: Het werd ze destijds niet door iedereen in dank afgenomen dat ze toch een beetje het discopad opgingen. Want tot die tijd hadden ze dan niet echt gedaan. Was het meer in het bombastische symfonische hoekje. Maar ja, zo'n Jeff Lynne van ILO die dacht waarschijnlijk ook, ja, ik wil ook wel eens een keertje wat anders. Nou, dat leidde tot dit. Shine a Little Love. En dat werd een grote hit in 1979. Daarvoor nog soulkoningin Aretha Franklin en Think. Drie liedjes over drie. Je weet wat dat betekent. Dan gaan de krakende geschiedenisboekjes weer open. En daarin is te lezen dat op deze dag in 1961... in Berlijn wordt begonnen met de bouw van de muur.
1: Op zondag 13 augustus 1961 schrikt Berlijn wakker. DDR-troepen trekken samen aan de sectorgrens. Ze zijn begonnen om Oost-Berlijn hermetisch af te sluiten. De DDR had groot tekort aan bouwmateriaal. De muur bestond in het begin vooral uit prikkeldraad, overigens gekocht in het Westen. Het bood nog steeds kansen op een vlucht. Maar de muur werd snel uitgebouwd tot een moeilijk neembare hindernis. Vluchtpogingen werden steeds vaker bekocht met de dood. Tot de val in 1989 lieten aan de muur in totaal zeker 136 mensen het leven.
0: Ja, de Berlijnse muur valt dus in november 1989 en vanaf 1990 wordt die gesloopt. Ja, dan naar de muziek. Deze plaat van The Kinks komt op deze dag in 1964 binnen in de Britse hitparade.

McCartney staat uiteindelijk 2 weken op de eerste plaats in Engeland. En van de Kings schijnt alleen zanger en gitarist Ray Davies mee te spelen op deze single. De andere 3 leden die zouden zijn vervangen door studiomuzikanten. Waaronder een zekere 20-jarige gitarist, luisterend naar de naam Jimmy Page. Die laten we nog tegenkomen bij Led Zeppelin, hè. Ja, dan exact 60 jaar terug in de tijd. Deze dag in 1966, dan staat er voor het allereerst een Nederlandstalige plaat op nummer 1 in de top 40. Weet je welke dat is? Deze.

dans je de hele nacht met mij van Karin Kent. En dat is een Nederlandse vertaling van Dance Mama, Dance Papa, Dance van Joanne en de Streamliners. Afhankelijk is het een instrumentaal nummer voor de soundtrack van de film What's New Pussycat. Nou, om nog even bij die top 40 te blijven van 60 jaar geleden, 13 augustus 66. Daarin komt deze plaat binnen op nummer 34.

Sitting on a Fence van Twice as Much. En het is een liedje van Mick Jagger en Keith Richards. Zij brengen het later ook uit met de Rolling Stones op hun album Flowers. En Twice as Much scoort er met een nummer 10 notering een grote hit mee. En de Stones die brengen het verder niet op single uit. Dan naar de Guess Who. Zij nemen op deze dag in 1969 dit nummer op. American Woman bereikt in het voorjaar van 1971 de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en blijft daar dan 3 weken staan. En een maand nadat de film Easy Rider in New York is gaan draaien, is in Los Angeles op deze dag in 1969 een tweede premièrevoorstelling. In deze cultfilm spelen Peter Fonda en Dennis Hopper de vrijgevochten motorrijders Wyatt en Billy. En verder zijn ook Jack Nicholson en muziekproducer Phil Spector in die film te zien. En de soundtrack, dat wordt de eerste van een popfilm die ooit met goud wordt bekroond. De titelsong, die is van Roger McGuinn van The Byrds en die klinkt zo. Hello.

0: uiteraard Born to be Wild van Steppenwolf. Nou, dan tot slot nog even naar deze dag in 1972. Dan zendt de KRO de 440ste en laatste aflevering uit van de populaire cowboy-serie Bonanza.
1: Welcome to the Ponderosa, my friends, for an evening of songs and stories about the American West. A true bonanza. Here in the West, we're living in the best bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me.
0: Ja, de serie begint al in 1959 en is een van de eerste tv-series in kleur. Bedoeld om kijkers warm te maken voor de aanschaf van een kleuren-tv. Ja, slimme truc. Een oude top 40 ga ik erbij halen. Het is de lijst van deze dag in 1968. Drie liedjes op een rij en op een tropische dag als vandaag zou je toch kunnen zeggen, ja, dan mogen de Beach Boys niet in ontbreken. Die hoor je zo meteen met Do It Again. Daarvoor eerst nog Ramon Frogat met Calo La Vita en eerst onze eigen Golden Earring, die in die tijd nog de Golden Earrings heette. Hier

0: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
1: Blommode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Blommode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
4: Het is bijna 1 minuut over 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. In de Krim is vanmiddag een auto verwoest door brand. Dat gebeurde rond het middaguur op de hoofdweg. En Nico Haak heeft een nieuwe baan in de voetballerij gevonden. De 44-jarige inwoner van Emmen was tot 13 april nog technisch directeur van FC Emmen, maar hij gaat nu in Egypte aan de slag. En een trekker is vanochtend in brand gevlogen op de N375 bij Meppel. Die brand die ontstond rond 11:15. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Voor het weer dan naar Gert Voerman.
5: Vanmiddag is het droog en zonnig. Het wordt tropisch warm met temperaturen van rond de 33 graden. En vanavond lang warm. Het is zonnig, rond zo'n zonnegang, een graad of 25. En vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.

0: aardiger dan normaal, hè?
1: Dat is ook niet zo gek, hè, die omstandigheden buiten. Lekker bij de radio blijven, helemaal perfect als je ook nog een airco bij de hand hebt, hè? Ja, hè. Sunny van Boney M. hoorde je ook nog Baby Love van de Supremes. Trouwens, vandaag precies 62 jaar geleden dat dat liedje werd opgenomen in de legendarische Motown Studios in Detroit. En je hoorde ook nog, voor het ja, zomervakantiegevoel, Julie en Claire en Ce n'est rien.
2: Het beste van de Drentse Doezend.
1: Ja, misschien is het eigenlijk helemaal niet zo'n verkeerd idee om op een tropische dag als vandaag, hè, waarbij we mooi boven de 30 graden zitten, toch alvast een beetje vooruitdenken naar onze eindejaarslijst. De laatste week van het jaar. Nou, dan zal het ongetwijfeld geen 30 graden meer zijn. Nee, dan zitten we weer in hele andere omstandigheden. En dit jaar, voor de 6e keer, zitten we dan met onze eindejaarslijst. De Drentse Doezend. De 1000 favoriete liedjes van jullie, de luisteraars van Radio Drenthe. En hoe gaat die lijst er dit jaar weer uitzien? Nou, dat vragen we ons nu eigenlijk hier bij RTV Drenthe stiekem al een klein beetje af. We zijn als sterker nog al een beetje bezig met de eerste voorbereidingen. Ja, die stemweken en zo. Let maar op. Voor je het weet is het weer zover. Nou, in het kader van de voorpret en misschien alvast voor een beetje inspiratie voor jouw stemlijstje, haal ik er af en toe wel eens even zo'n klassieker uit om te kijken hoe het daarmee gegaan is in de loop der jaren. En vandaag moest ik denken aan Johnny Cash en zijn Folsom Prison Blues. Daar is op zich wel iets raars mee aan de hand. Want Johnny Cash is best een vaste waarde in onze Drentse Doezen. Staat er met veel klassiekers in, ook met Folsom Prison Blues. In 2022 bijvoorbeeld op 677. Een jaar later gleed hij bijna 200 plaatsen onderuit naar 831. 2024 naar 911. En je voelt hem al aankomen, ja, die trend heeft zich doorgezet. De afgelopen editie was hij er helemaal niet meer in te vinden. Ja, hij nog wel, maar niet meer met dit liedje. Dat is jammer. Hopelijk komt daar dit jaar verandering in. En dat zien we dan tussen kerst en oud en nieuw alweer. En in elk geval goed om het nu alvast even weer een keertje te draaien. Johnny Cash dus en Folsom Prison Blues.
3: Hello, I'm Johnny Cash.

man met zo'n stem in de muziekgeschiedenis. Nee, de unieke stem van Johnny Cash en Folsom Prison Blues. En laten we toch hopen dat hij eind dit jaar weer terug te vinden zal zijn. In die ultieme eindejaarslijst. De Drentse Duizend. Tussen kerst en oud en nieuw is het weer zover. Ja, er zijn wel mensen die zeggen, nou moet je daar nou al over hebben? Ja, dat moet. Is gewoon leuk. In het kader van de voorpret. Sterker nog, ja, ik doe dat dan nu even met één liedje. Maar op zaterdagmiddag in de zomerperiode, dan hebben we er zelfs een heel programma aangeweid. Jeffrey Verdel doet dat. Zaterdagmiddag tussen 12 en 2. En ja, die belicht daarin de opvallende zaken uit de inmiddels al best wel redelijk rijke geschiedenis van de Drentse Duizend. Het programma heet dan ook het beste uit 5 jaar Drentse Duizend. Zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Hartstikke leuk. Een keertje naar luisteren. Nou, dat is allemaal zaterdag. Eerst weer terug naar de dag van vandaag. De jukebox. Het is tijd om 2 liedjes te draaien uit die jukebox die iets te maken hebben met de datum van vandaag. Nou, 13 augustus 1977, dat is de datum waarmee ik je mee naar terugneem. Want dan komt het album Het Beste in Mij is Niet Goed Genoeg Voor Jou van Peter Koelewijn, komt dan binnen in de Nederlandse LP Top 50. Nou, dat groeit uit tot een echte nederpopmonument. Peter Koelewijn zelf was dat natuurlijk al. Die heeft de nederpop zo'n beetje eigenhandig uitgevonden, of in elk geval die oerknal gegeven. Nou, eind jaren 70 draaide hij nog steeds mee en toen kwam hij dus met dit album. Het Beste in Mij is Niet Goed Genoeg Voor Jou. Er zijn veel dingen voor uit de kast gehaald. Harry van Hoofd, de orkestleider, die doet de arrangementen. Bonnie Sinclair en Saskia, van Saskia en Serge, die doen de achtergrondvocalen. Dat is ook wel een leuk wist u datje. En misschien ken je die LP. Is een beetje een wazige foto van Peter Koelewijn die op een bruggetje bij een vijver staat. Nou, die foto is genomen bij Kasteel Groeneveld in Baarn. Nou ja, oké, maar weet je wie die foto gemaakt heeft? Nico Haak. Hé, dat is toch weer geinig om even te weten. Nou, dat album bereikt uiteindelijk de 13e plaats in de Nederlandse LP Top 50. Krijgt later ook nog een Edison. Dus ja, we kunnen hier wel spreken van een echte albumklassieker. En daarom draai ik 2 liedjes van dat album achter elkaar voor je. Zometeen hoor je Je Wordt Ouder Papa. En eerst gaat het muntje in de jukebox en de naald op de speler voor het prachtige KL204.

0: weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonhoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonhoord, net in Maas.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
1: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de vier is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, van of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in West-Dorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
5: Dates uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en 10s.
3: Je hoort ze

Ja, je hoorde natuurlijk de Engelse synthpop duo band Erasure. Bestaande natuurlijk uit Vince Clark en Andy Bell. En hun grootste hit hoor je van het album The Circus uit 86. Je hoorde natuurlijk Sometimes. Ja, dan zijn we weer met A.N. Hunze hit dossier hier op Radio A.N. Hunze. We zijn er weer van 6 tot 8. En we gaan natuurlijk straks ook weer verder met de top 1000 van de jaren 70. En we naderen de ontknoping. Het is zonnig en lekker heet. En morgen wordt het nog warmer. Dus ik dacht, laten we even wat heerlijke plaatjes draaien. Zo rond tot de klok van 6:30. En gaan we dan weer lekker verder met de top 1000 van de jaren 70. Wat dacht je van deze? De Bee Gees uit 1970.

Je hoorde One Direction met Harry Styles natuurlijk, Niall Horan en ja, en wie kent die anderen natuurlijk niet. Ze gingen allemaal hun eigen weg en natuurlijk met groot succes. Je hoorde Story of My Life uit 2013 van hun album Midnight Memories. En dan gaan we naar 1987 alweer met de Mixed Emotions, Bring Back Shanana. Bestond toen uit Dravi Deutzer en Oliver Simon van het album Deep From The Heart.

En dat waren The Mixed Emotions en Bring Back Shanana. En dan The American Otters. The American Otters. En The Best Day of My Life. Ja, welke dag is jouw beste dag van je leven? Ze scoorden dit plaatje in het jaar 2013. En het kwam van hun debuutalbum Oh, What a Life.

Jorde, The American Others en Best Day of My Life. En dan gaan we naar 1992 met een reggae-groep uit Jamaica. Opgericht al in 68, maar in 92 scoren ze hun allergrootste hit. Plaatjes geschreven door Ian en Roger Lewis. Komt van het album Bare to the Bone. Ik heb het over Inner Circle en Sweat Alala Long.

Sweat a la la long in a circle uit 92 en dan 1980 vinden we de Volendamse band BZN van het album Green Valleys. Scoorden ze dit rockachtig Engelstalig nummer. Het is trouwens opgenomen in Schotland. En de tekst gaat over een Schotse zeeman die waarschuwt dat de trollen eens wraak zullen nemen op de mensheid. Ik heb het natuurlijk over Rocking the Trolls.

Je hoorde Ivana Spagna, oftewel Spagna, een Italiaanse zangeres en natuurlijk ook nog liedjeschrijver. Call Me hoorde je uit 87 van haar enige studioalbum Dedicated to the Moon. Een andere succesvolle hit was natuurlijk Easy Lady.

Mercedes-Benz, ja, oftewel Janis Joplin, dat is het origineel. Dat was het laatste nummer voordat ze op 4 oktober 1970 overleed. Ze vroeg toen de heer voor een Mercedes-Benz, een kleurentelevisie en een Night on the Town. En de cover kwam natuurlijk van de Nederlandse popdanceformatie Teaspoon en Gene Shy. En dat kwam natuurlijk uit 1995. En daar scoorden ze een mooie top 10 hit mee. Ja, in het jaar 1995. En dan gaan we nu verder met de Miami Sound Machine. Wie kent deze nog? Falling in Love. Van het album Primitive Love uit 1986. Met natuurlijk de liedzangeres Gloria Estefan. Het werd uiteindelijk haar begeleidingsband.

Falling in Love, Miami Sound Machine en natuurlijk de leadzangeres Gloria Estefan, Falling in Love uit 86. En dan nog een A-tier, Alison Moyet. Zij maakte ook nog deel uit van de helft van Yazoo, begin jaren 80. En ze had natuurlijk ook andere grote hits, Solo. En ze staat op 29 september aanstaande in Theater Carré in Amsterdam met de Songs of Yazoo, The Minutes en Other Tour. We kennen deze nog uit 1987 van haar album, tweede soloalbum, Rain Dancing, Week in the Presence of Beauty. Je hoort ook nog Ventura Highway van America van het album Homecoming.

Van het achtste studioalbum Close uit 1988. Het nummer is geschreven door Ricky Wilde, de broer van de zangeres Kim Wilde. Je hoorde You Came. We sluiten af met de Rolling Stones en Come On. En je hoorde nog I Love It van Icona en Charlie XCX.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal.

0: Burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
1: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
2: Dus, en voor het kabinet?
1: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
0: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen. Dates uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Je hoort ze allemaal in Hit Dossier.

Hammond en West, Albert Hammond, Albert West. Give a little love uit 86. Aan hun zitdossier nog tot 8 uur. En we gaan natuurlijk direct beginnen met de top 1000 van de jaren 70. We hebben nog één plaatje te gaan. Van het tweede album By the Light of the Moon uit 87 kwamen twee grote hits van deze band. De vele bandleden hebben Mexicaanse roots. Net als de zanger Richie Valens, die overleed al op 17-jarige leeftijd. Er werd in de jaren 80 een film van gemaakt, La Bamba. Deze band bracht dus ook dit nummer uit, La Bamba. En het werd een grote hit in de top 40. En het was dus ook een originele cover van Richie Valens. En ze brachten nog een cover uit deze formatie. Dat was dus ook een cover van Richie Valens. Ik heb het natuurlijk over Come On, Let's Go. Dat is het nummer. Maar de formatie heet natuurlijk Los Lobos.

Laszlo Bos en Come On, Let's Go. En dan gaan we snel verder met 163. Fernando van ABBA uit 1976. En dan op nummer 160 uit 72. Wick Wham Bam van de glamrock band The Sweet. En dan op 158. Forever and Ever. Zo heet het tweede studioalbum van de Griekse zanger Demis Roussos. En dan op 156 nog in 78. Ja, gingen ze live. At Budokan in Japan. Cheap Trick natuurlijk met I Want You to Want Me.

Het leek wel of de plaat steeds sneller ging spelen. Nou ja, het ging niet helemaal goed. Jorre, I Want You To Want Me live at Nippon Budokan in Tokio in 78. Cheap Trick. En dan gaan we nu verder natuurlijk met de volgende. Op 155 vinden we de Golden Earring met Weekend Love. Het is trouwens geschreven en geproduceerd door de hele band. Het nummer is trouwens gezongen door de gitarist George Kooijmans, die helaas vorig jaar overleed aan ALS. En dat komt van het album No Promises, No Debts. En dan gaan we ook nog 153 draaien. En dat is niemand minder dan Peter Frampton natuurlijk. En die gebruikte een talkbox, oftewel een Yapio Tube. En dat is een apparaat waarmee geluidseffecten kunnen worden opgewekt. En hij kreeg hem weer van Bob Heil. En van zijn album Frampton Comes Alive. Dat is een van de succesvolste live albums uit 76. Er staan twee nummers op. Zoals natuurlijk zijn grote hit, als ik het goed heb. Dan moet ik even goed kijken wat zijn grote hit was natuurlijk. Baby, I Love Your Way. Maar ook natuurlijk Show Me The Way. En die vinden we dus ook terug. De live versie dan op 153. En dan draaien we ook nog even I Will Never Drink Again van Alexander Curley op 152. En dan sluiten we af met het duo Greenfield & Cook en Only Lies uit 1971 op nummer 147.

Ja, je hoorde natuurlijk de formatie Smokey en Living Next Door to Alice. Het is een cover, want het origineel is van de Australische band New World. Die bracht het uit in 1972. Het werd geen hit. Maar Smokey bracht het wel uit. En het werd een dikke nummer 1 hit in 1976 wel te verstaan. Vandaar ook deze hoge notering uit de top 1000 van de jaren 70. Ik zoek hem even op 146 en toen op 145... Ja, The Air That I Breathe. Het liedje is trouwens geschreven door Albert Hammond en Mike Hazelwood. Maar de Hollies hadden er in 74 meer succes mee. En een nakomertje was het nog trouwens voor Simply Red in 98. Vandaar ook die hoge notering van de Hollies. The Air That I Breathe op 145. En je hoorde nog natuurlijk op 140 Clap Your Hands, Bonnie Sinclair en Unit Gloria. Ik Zie een Ster, Malte McNeil op 138. Ze deden trouwens mee met het Eurovisie Songfestival in 1974, maar ze wonnen hem niet. En natuurlijk op 136 Sympathy van Steve Roland en The Family Dog.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
3: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
2: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips

0: Apps zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
1: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
0: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio Anhunze. De lokale omroep van de gemeente Anhunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, Anhunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Anhunze. Radio Anhunze.
2: Radio Anhunze.

Ja, een hele goedenavond. Daar zijn we weer. Het is weer donderdag. Ruim 4 minuten over 8. De hoogste tijd voor een uurtje Pure Dutch. Muziek van vaderlandse bodem. Niet Nederlandstalig, maar toch. En ook vanavond hebben we gewoon weer een uur helemaal volgeprapt met de muziek. Voor ieder wat wilt, wat je maar horen wil. Ja, en mocht u willen weten of het hier in de studio ook warm is. Nou, het is iets erger als warm. Ik zweet zo dat ik doe straks even ruitenwissers op mijn bril, want ik zie het niet scherp meer. Dus zo warm is het. En als we het volhouden, dan hebben we na de klok van 9 natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Maar eerst een uurtje Pure Dutch. En waar gaan we vanavond eens mee beginnen? Met de CCC Incorporated. Dat is de Capital City Canal Incorporated. Een band, hele bekende namen die later allemaal naar Doe Maar gingen. Onder andere Joost Belivante en natuurlijk de zanger Ernst Jans. Maar als hij niet afgefikt is, dan gaan we dan nog terug. Castle in Spain.

De CCC Incorporation en Castle in Spain. En we gaan gewoon van Spanje naar Volendam. En dan komen we terecht bij Jan Muren. En Jan Muren, jawel, dat is de jongere broer van de voetballers Gerry en Arnold Muren. Voetballen kon hij niet, zingen denkt hij wel te kunnen. Heeft ooit meegedaan in de band Leftside. Maar heeft ook solo heeft hij muziek gemaakt. Onder andere dat hij bezingt hoe Volendam er ongeveer uitziet. Little Town, Jan Muren.

Jan Meuren en Little Town. En we gaan gewoon van Volendam naar Drenthe. En dan komen we terecht in Meppel bij Timon de Jong. Ja, het valt een beetje stil met de beste man. Hij heeft een heerlijke plaat gemaakt, Unparalleled. En daar blijft het een beetje bij. Daarom draaien we die gewoon nog één keer.

Nou, de jong uit Meppel. En wat gaan we nu doen? Jawel, heel veel mensen deze week weer aan het werk. En ik heb een goed idee. Morgen nog even een tropische dag naar je werk. En dan is het weer weekend. Net als u het een fire bezinkt.

Ja, daar waren ze weer. De Classics en Emmy Lou. En wat gaan we nu doen? We gaan even naar helemaal gloedje nieuw. Ze heeft een nieuw album gemaakt, zangeresse Blackbird. En dat is natuurlijk Merel Coleman. Het album dat heet Do You Read Me? Nou, nee, niet echt. Maar er staat één echt leuk nummer, wat ook vrij veel gedraaid. Ik weet niet of hier een singeltje van gemaakt is. Maar het nummer heet Looking For You, Blackbird. MUZIEK

Ja, looking for you, Blackbird. En wat gaan wij doen? We gaan even naar het coverhoekje. En we beginnen met een nummer dat zingt Glennis Grace. Het origineel is volgens mij van de man van Queen. Brian May heette dat mannetje volgens mij. Too much love will kill you. Maar wij hebben onze eigen Glennis Grace en die zingt het ook.

Thomas Grace, Too Much Love Will Kill You van Brian May. We hebben nog een covertje en die komt op naam van Kim Lian van de Mei. Oh, zo'n alleskunde. Die zingt een nummer van Kim Wilde, Kids in America.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Ja, good old Oscar Harris samen met zijn Twinkle Stars. En in dit lied waren dat ook nog eens een keer het Urker Mannenkoor en Try a Little Love. Even kijken, wat dan de homeplate van BZN hebben we nou net voor een kort nummer. Uit Den Haag kwamen ze, de Mailer McKenzie Band. En we hebben allerlei liedjes over allerlei rovers. Maar de Mailer McKenzie Band, jawel, die hadden de Red Rover.

De Mailer, Mackenzie Band en Red Rover. Even kijken, wat gaan we doen? Jawel, onze huisband, het is 8:45 en dan komen we terug bij BZN. En deze week een nummer uit 1988 van het album Round the Fire. Ja, wat wil je met dit weer doen? Een kampvuurtje midden in de nacht en dan gewoon een beetje mijmeren. En dan zing je volgend jaar samen met BZN gewoon live I Can Still Remember.

Ja, Madame Lapai en Who's That Lady With My Man? Ik weet het echt niet. Wat ik wel weet, dat de volgende plaat is van een gelegenheidsduo. Ze hadden een album genaamd American Duets. En dan heb ik het over Benny Nijman samen met mevrouw van de Pussycat, Tony Willet. En die hadden samen dit hitje, Crying Time. Oh.

Heerlijk duo. Benny Nijman samen met Tony Willey en Crying Time. Alweer het einde van een uurtje. Pure Dutch, het zit er weer op. Straks na de klok van 9 natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Dit programma zeg ik bedankt voor het luisteren en doei. En hopelijk natuurlijk tot straks. En waar sluiten wij mee af? Mwah! Met de Stars on 45. En die hebben heel veel medleys gemaakt. Waaronder eigenlijk heel vreemd. Van Long Tall Ernie en de Shakers. Niet echt een wereldband, maar toch wel een lekkere band. En daar maken ze gewoon.

0: radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
2: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
1: De Provinciale Staten komen morgen terug van

0: 6 om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

Ja, nogmaals een hele goede avond, luisteraars. Daar zijn we weer. Het is weer donderdagavond. Het is al ruim 7 minuten over 9. En dan gaan we verder met 2 uurtjes op verzoek bij Pieter. Het verzoekplatenprogramma van Radio A. en Hunze op de donderdagavond van 9 tot 11. Ja, heeft u een verzoek, zet hem vooral in de chatbox van onze site van Radio A. en Hunze. Dan wordt hij uitgedraaid. Maar de telefoon, jawel, hij ligt er al af. Mijn grote vriend Erwin, hij hangt er al aan voor een verzoek van het eerste en het tweede uur. Maar de telefoon, jawel, dat mag. 0592-703030. En die mijn telefoonnummer heeft, mag natuurlijk altijd een appje sturen. Zo niet, ja, dan draaien we gewoon het hele swikkie vol mustikkie tussendoor. En dan beginnen we natuurlijk met de formatie Survivor en Eye of the Tiger. En ik wil net zeggen, bedankt voor bewezen dinsdag, meneer Brasseur, want ik ga verder met het programma. Ik heb een nummer staan, oh ja, die komt op verzoek van de familie Zelstra uit Smilde. En die vragen deze week een nummer aan van Bob Seger en Hollywood Nights. MUZIEK

Ja, lekker met mijn reformmilie Zijlstra uit de Smilde. Hollywood Nights van Bob Seger. Ja, en ver voor dit programma begon kwam ik al met het verzoek. Oeze Hendrik, geen Duitse Shell-plaat die ik zelf mocht bedenken. Nee, Hendrik die kwam met de allernieuwste plaat van Unsere Wolfgang. Wij hebben hem afgeschaft. Hendrik komt gewoon terug met Wolfgang. Morgen Gold. Nou, laten we horen.

Splinternieuw van Wolfgang Petri. Morgengold op verzoek van Hendrik. Lekker man. En de volgende, ja, dan kan ik even een bakje koffie inschenken. Want dat is een verzoek van, eerst weer Oeze Fritsie. Helemaal terug van vakantie, denk ik. Vanuit Hoogholm is hij weer op een fiets naar huis gegaan. En hij vraagt een nummer aan, omdat het gisteren een beetje schemerig was aan alle kanten. Nog, Deep Purple. En dan ook nog eens een keer live uit Osaka, Japan. Made in Japan. En Smoke on the Water, Deep Purple.

Ja, en dan geef ik de reden nog maar eens op waarom Fritsie dit nummer aanvroeg. Want zoals wel vaker op het ogenblik zit ik er gewoon helemaal naast waarom hij dit nummer aanvraagt. Dat was omdat sinds 1993 moet het dan geweest zijn, 33 jaar geleden, dat Ritchie Blackmore voor het laatst met Deep Purple meespeelde. En gisteravond voor het eerst heeft hij één nummer met Deep Purple meegespeeld. En dat was toevallig, nou, misschien helemaal niet toevallig, dit nummer. Smoke on the Water. Ja, dit versie, deze versie was al live vanuit Japan, 1972 augustus. Iets langer geleden dan 33 jaar. Frits, het is weer helemaal recht. You're alright. Maar ik ga heel eerlijk zeggen dat ik met dit weer hele andere dingen doe dan op sites kijken wie waar wat aan het doen is op muzikaal gebied. Zelfs dit programma gewoon helemaal voor de vuist weg vanavond. En wat doen we vanavond nog eens een keer meer? Nou, het verzoek van Erwin uit Assen draaien. Hij was er weer net onder de aankondiging. Maar hij wil het eerste uur natuurlijk weer Golden Earring horen. En ik kwam met een nummer. En dan is het leuk dat Erwin zegt van, ik krijg er van de titel al kippenvel op mijn arm. Nou, wat wil je nou nog meer? Ik weet het, dit is de mooiste die hij van de Golden Earring wil horen. Another 45 miles.

Ja, Iron Butterfly, I am Gada da Vida. En dan de singleversie, want anders zijn we de hele avond daarmee bezig. Maar dat kan niet, want we hebben nog een verzoek van meneer Bos uit Zutbroek. En ja, die had er ook last van de warmte en die zegt, we zitten in de summertime. Met Mango Jerry.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

John Bon Jovi en The Blaze of Glory. En dat was de titelsong van de film Young Guns. En dan het tweede deel. Ja, de zon is onder en bijna onder, helemaal onder. Maar dat maakt niet uit. Het is tijd voor Gordon Lightfoot en Sundown. MUZIEK

Jawel, Gordon Lightfoot en Sundown. En wat doen we nu? We hebben nog een covertje. En die komt op naam van Guns N' Roses. Het origineel was volgens mij van Paul McCartney en de Wings. Het is uit de film van James Bond, oftewel James Bond, Live and Let Die.

Live and Let Die, maar dan op de wijze van Guns N' Roses. En wat hebben we nu nog? Even kijken, we hebben nog net tijd voor twee platen. Onder andere deze, Pat Benatar.

Pat Benatar en We Belong. En het is alweer het einde van het eerste uur op verzoek bij Pieter. We komen tot de afsluiter. Komt qua tijd niet helemaal uit. Wat maakt ons dat nou uit? We beginnen gewoon met Forander. En ik zeg gewoon tot straks.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan.

0: Jaan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

was hij weer als eerste plaat van het tweede uur. Onze Schotse vriend Frankie Miller. En deze week, ja, die hadden we nog nooit gedraaid hier bij A&Unze. Een helemaal vergeten album van Frankie Miller. Ook werkelijk nergens te vinden in een playlist. Zelfs niet op Spotify. Het album is uit 1985 en heet Dancing in the Rain. Het nummer wat we draaiden is Gladly Go Blind. Het is maar dat we het allemaal weten. Maar ja, van dit album is verder nergens wat te vinden. En er is nog zo'n album uit 1982. En dat heet Stand on the Edge. En ik ben aan een nummer aan het zoeken van dat album. Of daar nog nummers van te vinden zijn. Ik denk het wel. Maar niet vergeten, Frankie Miller. En ik moet even weer natuurlijk schakelen naar een ander programma. Want hij gaat hier alweer op de automatische piloot. Heerlijk, keurig, goed gedaan. En wat hebben wij? Yo, yo, yo. Ik heb heel snel. Rainbow.

Night Long. Ja, ze zit al te pushen. Miss Metalbox. Ja, waar blijft mijn box-to-box plaat? Ja, je moet de buurt helemaal naar bed brengen en je meldt niet wanneer je er weer bent. En dan meld je je en ja, dan is de tijd voorbij. Dus wat doen we dan? Gewoon de box-to-box plaat in het tweede uur. Miss Metalbox vanuit de chatbox. Nee, vanuit de chatbox naar Miss Metalbox. Vanuit deze box hebben we hier Chris Norman. En voor wie zingt hij dit? Helemaal voor jou.

De formatie Boston, Don't Look Back. En wat gaan wij doen? Wij gaan even naar de Eddies. En dan begin ik met Eddie Money. Want die zong ooit een nummer. Dat had echt ook een box-to-box plaat kunnen wezen. Ik heb het wel al 1000 keer gehoopt dat ze dat eens een keer ging vragen. Ze doet het nog steeds niet. Maar hier is voor alles en iedereen Eddie Money. Take me home tonight.

Eddie Money and Take Me Home Tonight. En wat deed die Eddie met die centjes? Wel, ja, daar kocht hij een konijntje van. En wat kreeg je dan? Dan kreeg je Eddie Rabbit and Driving My Life Away.

Eddie Rabbit en Don't Drive My Life Away. Ik prakasseer er niet aan. Even kijken, ik heb nog 2 verzoekjes. 1 van Erwin en 1 van Frits. En die van Erwin, daar moet er een zijn. 2 van Deep Purple. En wat zegt hij? De nieuwste. Lastig, want ze hebben net een nieuw album. En daarvoor en vlak daarvoor hadden ze ook een klein albumpje genaamd Guilty Trippin'. Maar welk nummer Erwin nou wilde horen, ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Hij heeft al wat gezegd, maar hij wist het zelf eigenlijk ook niet helemaal. Wat doen we dan? Dan doen we meestal de titelsong. Deep Purple 2026, Guilt Trippin'.

Ja, mag niet ontbreken. Tennessee en Rosalie. En ik kom bij het verzoek van Frits. En daarvoor gaan we naar 1980. Het album heet ook zo Holy Water. En hier is Bad Company met het nummer Holy Water. Heerlijk nummer.

Ja, blijft een geweldig nummer van Bad Company en Holy Wobber. En dan vanavond mijn eigen verzoekje eens een keer. En wat doen we vanavond? Jawel, ik ben echt liefhebber, dat zeg ik zelf, van de Ierse Celtic Rock, punk rock, hoe je het ook maar noemen wil. En wat doen we dan? Jawel, dan doen we dat gewoon op zijn Duits. Met de Duitse band Fiddler's Green. En Botany B, dat is het nummer.

just what I needed, de kaas. Ja, en ik heb nu een nummer. En dan heb ik er weer zoiets van, als je wat ouder wordt, dan vergeet je wel eens wat. Ik heel veel op het ogenblik, want ik heb hier een nummer van Poison. En dan denk ik van, is dat nou wel of geen cover van de formatie Sweet? Ik heb hem beluisterd, ik weet het niet meer. Wat doe je dan? Moh, dan gok je gewoon. Dan doe je gewoon Poison en Little Willie. En dan gok ik dat het gewoon de cover van Sweet is. Ja dus.

De Sweet en de Ballroom Blitz. Ja, en dan komen we tot de afsluiter. En dat doe ik natuurlijk niet eerder dan iedereen te bedanken voor de heerlijke en gezonde verzoekjes. De gezelligheid in de chatbox en een klein beetje luisteren naar dit programma. Het was weer fantastisch, ondanks de hitte. De tijd was zomaar weer om. Fleetwood Mac wil het niet hebben en ik doe het toch. Stoppen, dat moeten we wel, want het is bijna 11 uur. En ik zeg gewoon...

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onder.

0: onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe. Onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden, omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer, het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
1: Is this really necessary? I wanna go home!
2: Forget it, girl, because the brand new Def Dames Dope is in the

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.